0: Woning en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim €606.000. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: hoorde Billie Jean van Michael Jackson. Goedemorgen.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Ruud Kroes.
0: Goedemorgen, welkom bij Prachtig in 80 op deze tweede Pinksterdag. En dat betekent de hele dag muziek uit de jaren 80. Weet je wat, we gaan maar gewoon beginnen. Madonna, ook uit de jaren 80. Dit is Like a Virgin.

1983. Je hoorde All Night Long van Lionel Richie. Op de laatste zaterdag van januari 1983 wordt officieel afscheid genomen van burgemeester Cor van Stam. Op eigen verzoek heeft hij per 1 februari eervol ontslag gekregen. De heer Van Stam trad op 16 december 1972 aan als burgemeester van Haarlemmermeer. Begin maart vertrekt het echtpaar Van Stam op een welverdiende vakantie in een caravan die door de Haarlemmermeerse bevolking is geschonken.

0: en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Prachtig in 80 met Ruud Kroes.

Dat was Take On Me van de Noorse band AHA uit 1984. En in februari 1984 ziet de regering af van Vijfhuizen als Norom bouwlocatie. Burgemeester De Boer is teleurgesteld, maar de bewoners van Vijfhuizen zijn opgelucht. Zij voelden niets voor de bouw van 6500 woningen bij hun dorp.

hoorde de Eurythmics uit 1983 met Sweet Dreams. 10 juni 1983 is het 50 jaar geleden dat het Krukius-gemaal voor het laatst heeft gedraaid.

door de Tainted Love van Soft Cell. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Prachtig in 80. Straks na het nieuws gaan we door. We hebben er nog één te gaan. Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears. Tot zo.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Met 1983, You Heard Every Breath You Take van The Police.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Ruud Kroes.
0: Goedemorgen, welkom terug bij Prachtig in 80. We gaan snel door naar 1985. De Hoofddorpse Piraat Paradiso wordt in januari 1985 voor de tweede keer uit de lucht gehaald door de RCD. En de Vlo gaat samenwerken met de bibliotheek. In het vervolg is iedere donderdag om 6:30 boeknieuws op 88.2 te horen. Maar dat was 1985. Hier is Frank Boeien met Kronenburg Park uit 1985.

0: You're the Forever Young van de Duitse band Elverville op 1984.
1: Prachtig in 80.
0: In maart 84 laat het ministerie van Onderwijs weten dat de dependance van het Haarlemmermeer Lyceum in Bad Hoeverdorp binnen een jaar dicht moet. Emergency.

You're the U2 met With or Without You. 1982. De bewoners van De Hoek zijn in januari 82 geïrriteerd door het optreden van wethouder De Vrij van ruimtelijke ordening. Ze willen niet dat De Hoek een industriegebied wordt. Ze vrezen overlast en lawaai door extra verkeersaanbod. De gemeente heeft een artikel 8-procedure die het meepraten van bewoners betreft stopgezet en een artikel 19-procedure gestart in verband met een vestigingsvergunning. We gaan naar Bananarama, 1982. Really saying something.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg. En Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Prachtig in 80 met Ruud Kroes.

0: You're the Wham, Wake Me Up Before You Go-Go uit 1984.
1: Prachtig in 80.
0: We gaan naar 1982. In februari 1982 maakte minister Marcel van Dam van Volkshuisvesting bekend dat er minder subsidie ter beschikking wordt gesteld voor woningbouw in Haarlemmermeer. De plannen voor woningbouw gaan desondanks gewoon door.

Verder.

The Golden Earring met Twilight Zone. We gaan naar 1983. Vanaf 19 maart 1983 is Hans de Boer de nieuwe burgemeester. Evenals Van Stam is hij lid van het CDA. Hans de Boer was in het derde kabinet van acht minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1983, daar hadden we het over. Hier is het goede doel met België. Tot ziens. Hoi.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Midnight Oil en Beds Are Burning.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Delano van Steenveld.
0: Goedemorgen op deze fijne maandagochtend, tweede Pinksterdag. Het is de hele dag hier bij Meer Radio. Prachtig 80. Goedemorgen, mijn naam is Delano. Normaal hoor je mij op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6. En nu dus een keertje op de maandagochtend tussen 10 en 12. Zoals ik al zei, de hele dag prachtig 80 bij Meer Radio. We zijn de archieven ingedoken en hebben alle vinylplaten, cassettes afgestoft om het allerbeste voor jou te draaien uit de jaren 80. Ja, volgens mij zag ik zelfs ergens nog een Walkman met een cd ergens in de studio liggen. De enige hitlijst zonder nummering, maar met liefde voor muziek. En van alles komt echt voorbij. Jij en ik gaan samen op een muzikale reis door de 80's. En voor mij wordt het ook een ontdekkingsreis, want ik was er toen nog niet. Maar om deze artiesten kan je eigenlijk niet heen. Michael Jackson, Prince, Tina Turner, Madonna, Queen, U2, Bruce Springsteen, Toto, Duran Duran, Wham. Maar ook in het Nederlands, de Frank Boeien Groep, Toontje Lager, Doe Maar Het Goede Doel. Nou ja, goed. Te veel namen om op te noemen. En je kan ook niet om ze heen vandaag. Je hoort er vandaag allemaal voorbij komen. Goed, door met de muziek nu. Want het is tenslotte 80's. De Commodores. In 68 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee, Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Richie, Thomas McClary, Milan Williams, William King, Ronald LePrade en Walter Orange. Ja, aanvankelijk noemden ze zichzelf de Jays, maar dat leek dan weer te veel op de OJ's. Dus toen is er gekozen voor de Commodores, nadat William King een woordenboek opensloeg. Nou, in 1982 verliet Lionel Richie natuurlijk de band. Night Shift, een eerbetoon aan de recent overleden Marvin Gaye en Jackie Wilson. Dat was hun eerste hit na Lionel Richie's vertrek. En het heeft hun zelfs een Grammy opgeleverd. En die hoor je nu uit 1985, de Commodores en Night Shift.

0: Simply Red.
1: Wat mooi. En If You Don't Know Me by Now.
2: Prachtig in 80.
1: Uit het jaartal 1989 werd oorspronkelijk geschreven voor de groep LaBelle, met Patti LaBelle natuurlijk als frontvrouw. Gek genoeg hebben zij het nummer nooit opgenomen. Producers en songwriters Gamble en Huff die besloten het uiteindelijk te geven aan Harold Melvin en de Blue Notes. Hun versie verscheen in 1972 en had Teddy Pendergrass als leadzanger. Nou, jaren later, in 82, nam Patti LaBelle het lied alsnog op in haar live optredens. En die live versie die verscheen uiteindelijk ook op een album natuurlijk. Haar album uit 85. Maar de meesten die kennen het nummer vooral van Simply Red. De Britse band die bracht hun eigen versie uit in 1989 en scoorde daarmee ook een nummer 1 hit. Het is de hele dag prachtig 80 hier op Meer Radio, met ook zo af en toe nieuws uit de Haarlemmermeer uit de jaren 80. En ik heb er hier eentje. Door de jeugd van Vijfhuizen wordt in april 1989 geklaagd over poepoverlast op speelvelden. Goed, door met de muziek. Duran Duran, leadzinger Simon Le Bon, die heeft Save a Prayer geschreven terwijl ze op tour waren. Die hoor je nu.

0: Something Inside So Strong.
1: Prachtig in 80.
0: Van, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Labisiever? Geïnspireerd op een documentaire over de apartheid in Zuid-Afrika. Daar heeft hij dit nummer voor geschreven. En wat heel veel mensen misschien niet weten is dat hij ook een aantal dichtbundels heeft geschreven en een aantal toneelstukken zelfs heeft uitgebracht. En het nummer is ook ontzettend vaak gecoverd. Gecoverd door onder andere Kenny Rogers bijvoorbeeld. De Rosa Parks Tribute Singers version, die is er ook nog. De Rick Wallace version en ook de Sean Williamson performance. Dus hij is behoorlijk veel gecoverd. Nou, wat je ook wel ziet met die nummers van vroeger is dat die tegenwoordig heel veel in muziek worden gebruikt. Zo heeft onder andere Eminem een ander nummer van hem gebruikt, van hem gesampled voor zijn debuutsingle My Name Is. I Got Thee, dat de nummer van Labisiever is dus gecoverd, gebruikt voor het nummer van Eminem. En ook Kanye West die heeft hem zelfs gebruikt in zijn nummer. Het nummer My Song heeft hij gebruikt voor I Wonder. Dus heel veel muziek van vroeger wordt tegenwoordig ook heel veel gebruikt voor nieuwe muziek eigenlijk. Het is de hele dag prachtig 80 op jouw tweede Pinksterdag. Nog eventjes nieuws uit 1988. Op 27 april wordt de heer Eb Veenstra gekozen tot voorzitter van de vereniging Lokale Omroep Haarlemmermeer. Hij is de opvolger van de heer, ja hier komt hij, PC Hoofd. Door naar de jaren 80, 1980 om wel precies te zijn. In juli 1980 komt de regen met bakken uit de hemel. Nou, dat is vandaag wel even anders. Ik wens jou een hele warme dag met deze 30 graden. En ook nu door met de muziek. Aan deze kant van de oceaan succes, in hun thuisland wat minder. De Amerikaanse Odyssey uit 1980. Use it up and wear it out.

0: 80, prachtig in 80. Met Delano van Steenveld kun je geen studieboeken meer zien. Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim €606.000. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80. Op Meer Radio. Delano van Steenveld.

0: En Keep On Loving You uit 1980.
1: Prachtig in 80.
0: Hier op jouw maandagmiddag tijdens tweede Pinksterdag. En daarvoor nog Cher, If I Could Turn Back Time. Videoclip is gefilmd aan boord van het Amerikaanse oorlogsschip, de USS Missouri. Terwijl het gestationeerd was bij het voormalige Long Beach Naval Shipyard. Ook Matt Crew, de figuranten, dat waren ook echte sailors van de Navy, van de marine. En die hadden het nogal erg naar hun zin. Op één punt had er zelfs een van die hele grote wapens, weet je wel, vast. Cher herinnert zich nog dat ze dagen bezig waren met het filmen van die videoclip. En er was een heel verhaal. Ze zou op dingen klimmen, wegrennen van een liefde. Ze zat in een kooi op een speedboot. En toen die regisseur die beelden zag. Toen zei hij, fuck this, here's the money shot. En dat was Cher zelf op het schip met dus mariniers. En dat was wel grappig en dat was wel leuk. En ze bleven haar ook steeds mevrouw noemen. Dus dat was nogal een ervaring, denk ik. Het was erg gezellig, denk ik, op dat oorlogsschip. Het is de hele dag prachtig 80 hier bij Meer Radio. Zometeen muziek van Sheena Aston en ook Toto komt eraan. Wie kent Toto nou niet? Zelfs ik ken Toto. Nu eerst Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Nou ja, liever niet. Laat het maar gewoon zonnig blijven. Maar niet in het nummer van Phil Collins. Hier is die.

Gina Easton. In Morning Train 9 to 5. En daarvoor nog Phil Collins en I Wish It Would Rain Down. 80. Phil Collins die gaat stoppen met optreden. Hij heeft een plek gekregen in de Rock and Roll Hall of Fame. Daar wordt hij in november als solo-artiest in opgenomen. Maar hij zegt, ja, ik ben daar gewoon niet fit meer voor. Zijn laatste live optreden. Dat was laatst. En hij zegt, ja, alles ging fout. Alles wat fout kon gaan, dat is zeg maar fout gegaan. Hij zegt zelf, je moet in topvorm zijn om zoiets te doen. Je kunt niet zomaar natuurlijk het podium opgaan en je ding doen. Zijn stem, zegt hij, dat is gewoon niet meer lekker. Dat doet hij liever niet meer. Afgelopen jaren had hij verschillende gezondheidsklachten. Waaronder met zijn knie. 5 knieoperaties. Ja, inmiddels zegt hij, ik ben wel aan de wat betere hand. De afgelopen 1,5 jaar gaat het prima, maar ja, daarvoor gewoon niet zo goed. Alles wat met gezondheid te maken had, dat kwam op zijn pad. Dus hij zegt, ik ga niet meer optreden. Dat is helemaal klaar voor Phil Collins. Maar dat is prima, want gelukkig hebben wij de muziek natuurlijk nog. Jorne met I Wish It Would Rain Down. Zometeen Diamante komt eraan, Zucchero. En ook de Belgen van Clouseau. Nu eerst Toto. Dit is Rosanna.

0: Diamante Zucchero hier op Meer Radio. Het is vandaag een lekkere zonnige dag met een uitschieter tot 29 graden. Dat is de max temperatuur. Het is 1 over 11, zometeen meer muziek in de prachtig 80. Nu eerst de hoofdpunten.
1: 80 in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout Loon met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80. Op Meer Radio. Delano van Steenveld.

0: Onze zuiderburen Clouseau, en daar gaat ze.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80, met Delano van Steenveld.
0: Nou, die van mij waren niet zo heel erg prachtig, want toen was ik er nog niet. Hoi, goedemiddag, goedemorgen moet ik zeggen. Mijn naam is Delano. Normaal hoor je mij op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij je onderweg. Vandaar dat ik ook zei, goedemiddag. Ik ben dit tijdstip helemaal niet gewend. Het is de hele dag hier prachtig 80 op jouw tweede Pinksterdag bij Meer Radio. Je hoorde net Clouseau, en daar gaat ze. Ja, je zal vast wel denken, wat klinkt die stem van Koen Wouters toch hees? Ja, de band die besloot om de opnames die dag te staken, maar hebben het toch wel gedaan. Hoe kan dat nou? Nou, leadzanger Koen Wouters die was een paar nachten goed uit geweest. En die had zijn stem helemaal kapot gezongen. Hij zegt, ja, als ik nu 5 concerten na elkaar doe, dan klink ik bij concert 4 en 5 een beetje zoals toen. Dat zei hij recent. Hij heeft dus flink lopen uitgaan, en daarom klinkt hij dus zo hees. Maar dat geeft ook alweer dat nummer toch een soort van tweede extra laag of zo, weet je wel. Het is prachtig 80 met heel veel muziek uit de jaren 80 natuurlijk. Ik heb dit uur voor je De Dijk. Heerlijk. Ik heb Michael Jackson. Ik ga voor je draaien de Dire Straits. De Weather Girls komen er nog aan. Robert Palmer, en nu eerst John Evangelis. Dit is I'll Find My Way Home.

0: Robert Palmer en Addicted to Love uit het jaar 1989.
1: Prachtig in 80.
0: De jaren 80, het begin van de gemeente Lelystad. Koningin Juliana doet afstand van de troon. Het begin van teletext, het begin van de gele post-its. Allemaal 1980, het begin van die iconische dingen of gebeurtenissen of steden. Dit is de jaren 80 uit de oude doos. Ik ben eens gaan kijken, wat kan ik allemaal vinden uit de jaren 80? Nederland ging over op kabeltelevisie. De ontvoering van Freddy Heineken natuurlijk, 1983. Garfield werd heel populair. Het is de tijd van schoudervullingen en matjes in de nek. We gaan allemaal luisteren naar de compact disc, de CD. We warmen ons eten nu voortaan op in een magnetron. En pinnen, dat doen we bij de flappentap. Ja, en ook toen was de Rubik's Cube voor velen niet te doen. Ook de doorbraak van de fruitautomaat. En op muzikaal gebied MTV wordt opgericht. Toen werd er nog echt gewoon muziek en videoclips gedraaid. Ja, en ik ben eens de archieven ingedoken om te kijken wat kon ik allemaal vinden qua geluid. Het is de tune van het NOS-journaal uit de jaren 80. Natuurlijk de jaren van de A-team. Ook Star Wars kwam natuurlijk helemaal op.
2: Zeg eens A.
0: En natuurlijk Flodder. Wie kent Flodder nou niet? Daarvan is trouwens een vervolg nu op tv. Kees Flodder. Over volgens mij iets van een dochter van Keesje dan weer. Check dat vooral eventjes. Door met de lijst uit de jaren 80. Zometeen muziek van Whitney Houston. Zo lekker. Nu eerst Kim Wilde en Cambodia.

kunnen we die dan de Queen of Pop noemen? Zometeen de hoofdpunten van half. Ook meer muziek, onder andere de Weather Girls en de Police. Nu eerst gaan we springen en dansen en zingen met de dijk. Dit is Ik kan het niet alleen.

0: 80-80 op Meer Radio. Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80. Op Meer Radio. De Lano van Steenveld.

0: The Police, Every Little Thing She Does is Magic op Meer Radio uit het jaar 1981.
1: 80-81.
0: Ik heb wat nieuws uit de Haarlemmermeer voor je opgezocht en op een rijtje gezet. En misschien wel heel relevant voor ons, maar op de kabel van Haarlemmermeer slaat de tv-piraterij in maart toe. In maart van 1989. Regelmatig zenden de vrije tv-zender Kennemerland en de regionale televisie Haarlemmermeer uit. En dan heb ik er nog eentje. Jongeren bezetten in oktober een leegstaand noodschoollokaal in Vijfhuizen. Zij vinden namelijk dat het tijd wordt voor een eigen onderkomen in hun gemeente. En niet heel onbelangrijk, er is geen discotheek in de buurt te vinden. En in april van dat jaar krijgt de gemeente Haarlemmermeer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming voor het in dienst stellen van een lokale buslijn in Hoofddorp. Ja! Het moment dat de lokale buslijn in Hoofddorp eraan kwam. Het is de hele dag prachtig 80 met zometeen Michael Jackson, ook nog de Dire Straits. En mijn collega Wim Brink hoor je zometeen om 12 uur. Nu eerst de Weather Girls. And it's raining men.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you.
3: You better listen.

0: Michael Jackson and the way you make me feel. Het hele bekende schreeuwtje of roepje natuurlijk van hem. Die herken je overal en altijd. De king of pop hoorde hier. The way you make me feel.
1: De jaren 80.
2: Prachtig indachtig. Met Delano van Steenveld. Prachtig indachtig.
0: Je hoorde net heel veel jingles, maar dat waren allemaal verkeerde knopjes. Mijn excuus. Ik ben weer eventjes de archieven ingedoken. En ik heb een leuk overzichtje voor je. Een hele grappige. In 1986 is er een hond uit de kruisvaart gered. Door een fotograaf van de Hoofddorpse Courant. Het dier was door de dunne laag ijs gezakt. En in april van dat jaar belandt een paard in diezelfde kruisvaart. En daar moest zelfs een takelwagen aan te pas komen. Want goed, een hond, die haal je natuurlijk makkelijk uit de vaart. Maar een paard niet zomaar. Dan gaan we even door naar januari. Want in januari van dat jaar komt Vijfhuizen door een leidingbreuk tijdelijk zonder water te zitten. En de KLM wordt uitgeroepen tot Airline of the 1985. Terwijl de luchtvaartmaatschappij van het jaar 1985. En dan gaan we één jaartje vooruit. En dan komen we uit in 1987 natuurlijk. De vierde Schipholbaan die zal niet worden gedraaid. Dat besluit wordt door de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat in februari genomen. Het jarenlange actievoeren van de Zwaneburgers is dus voor niets geweest. En in januari van het jaar, dat was een hele strenge wintermaand. Het gasbedrijf komt zelfs handen tekort om alle benodigde werkzaamheden uit te voeren. Moet je nagaan. Zelfs toen hadden we al mensen te weinig, denk ik. Het is de hele dag prachtig 80 hier bij Meer Radio. Zometeen de Dire Straits. Nu eerst The Clash, The Magnificent Seven.

0: Dit was 2 uur Prachtig 80 met mij, Delano. Mij hoor je vrijdagmiddag weer tussen 4 en 6. En zometeen kan je genieten van Wim Brik en de rest van Prachtig 80. Want die heeft ook een hele mooie lijst voor je. Tot vrijdag!
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: prachtig in 80 begonnen met muziek uit 1982. Shy Boy van Bananarama.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Wim Brik.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn alweer in de middag beland op deze tweede Pinksterdag. En we zijn toch wel aardig wat dingen te verwachten op deze komende twee uur. En ook daarna heel veel aandacht, althans 100% aandacht over de jaren 80 en wat daar gebeurde. Dus weer nieuws, wetenswaardigheden en muziek. Wat nog meer? Ja, ik was net buiten, heb even de temperatuur gemeten. 25 graden in Haarlem en meer. Dit is echt ook weer om je vlees te gaan cremeren. Barbecue heet dat.

0: de Reflex al in 1982 is dat al gebeurd. En ook een belangrijk jaar voor Haarlem en meer. Want de Zwanenburgse haan Kareltje moest aangepakt worden. Wegens geluidoverlast. Volgens de meting kraaide de haan maar liefst 14 decibel te hard. Dat is een beetje het lawaai zo ongeveer. Dit is de tweede Pinksterdag. Je luistert naar de Prachtig 80 bij Meer Radio. En even een moment om tot jezelf te komen. Met Monsoon.
1: Meer Radio.

0: Even een meditatief moment, juist ook in de prachtige 80. Dat kon ook gebeuren met toegezegde monsoon en Ever So Lonely.
1: Prachtig in 80.
2: Maart 1981. TV-piraterij duikt op in de Haarlemmermeer. Via de kabels zenden onder meer vrije tv-zender Kennemerland en regionale televisie Haarlemmermeer illegaal uit.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is er ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig?

0: I Can Go For That, Daryl Hall en John Oates. We gaan terug naar het...
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig?
2: 1984.
1: Begin 80.
0: Juist dan, prachtig. Oh jee. We gaan even prachtig in 80 weer de hele dag door. Tot aan het... de kleine uurtjes dat we bijna gaan slapen. Sommige dan kinderen. Ik wil met jou naar het jaar 1984. Want Haarlemmermeer verschijnt voor het eerst in een eigen telefoonboek. Kan jij je nu, anno 2026, voorstellen wat een telefoonboek was? Nee, nu het zoek je nu op in een appje of wat dan ook. Maar er werden boeken uitgegeven, toen door de PTT, wat nu KPN is. Die waren ongeveer zo dik. Nou, ik maak met duim en wijsvinger een maat aan van ongeveer 5 centimeter. Ja, zo dik. En er stonden alle namen, adressen in van de inwoners van Haarlemmermeer die een telefoon hadden. Zo was dat voor elke gemeente. We gaan verder bij Prachtig in 80 met zeer prachtige muziek. En dan wel Bette Midler.

0: One Night in Bangkok van Mary Head. Een naam die onlosmakelijk verbonden is aan de musical Jesus Christ Superstar. Je hebt het misschien ook gemerkt. Vandaag word ik bijgestaan door nieuwslezeres Melody den Breeje. En ja.
1: Meer radio. 1984.
0: Ja, je moet er wel te horen zijn, hè?
2: Mei 1984. Stichting Krukius bestaat 50 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium over polderwezen en stoomkracht. Juli 1984. Een mini-vuilcontainer schiet los tijdens het legen van een vuilniswagen. Een vrouw raakt hierbij gewond.

0: Ik kan je beloven wat later op de dag nog meer van Terence Trent D'Arby. Dat is me net toegezegd. Dus blijf luisteren naar meer radio en naar Prachtig in 80.
1: Prachtig in 80.
0: We zijn beland in januari 1980. De Hoofddorpse Courant publiceert een tekening. Het nieuwe brugrestaurant over de A4. De eerste paal is kort voor kerst geslagen door staatssecretaris Nelly Smit-Kroes. De officiële opening wordt later in dat jaar verwacht. Over de jaren 80 gesproken. Nou, we konden niet zonder weer. Het was toch wel een klein beetje een sensatie ook. Via alle media die ik toen kon bekijken. Televisie, radio beluisteren. Lip Sync.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, ik kan de geluidsboxjes nu wel weghalen. Ik kan meer radio aanzetten en lekker luisteren naar typische barbecue muziek uit de jaren 80.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Wim Brik.
0: De hele dag prachtig in 80 met al mijn collega's. Hebben we heel veel muziek verzameld om jou deze dag toch heel mooi te maken. Want er gaan toch aardig wat zaken gebeuren. Leuke muziek, leuke berichten. En ik mag jullie voorstellen aan onze jongste oud-nieuwslezeres van vandaag. Jij bent?
2: Melody Demreye.
0: En vertel een klein beetje over jezelf. Ja, wat doe je?
2: Ja, ik loop nu stage bij Meer Radio voor mijn hbo-opleiding.
0: En nu mag je nieuws lezen.
2: Ja, zeker.
0: Je hebt al aardig wat berichten verzameld over de jaren 80.
2: Ja, dat heb ik zeker gedaan.
0: Want met jouw leeftijd, hoe kijk jij tegen de jaren 80 aan?
2: Ja, de jaren 80 qua muziek, een van de beste jaren.
0: Dankjewel!

0: Dr. Hoek en de Medicine Show, zo heette ze vroeger, maar nu was het Dr. Hoek, Baby, Letter Blue Jeans Talk. Een beetje ondeugende hit was erbij. Uit 1981, toen de sneeuw en gladheid in december 81, was de Haarlemmermeerse ijsclub, die had het heel druk. Er zijn namelijk 200 ton zout nodig geweest om de wegen begaanbaar te houden op die datum. Kan je dat voorstellen? Nou, op dit moment van vandaag, ik denk liever eventjes of het nu... En onze jonge dame denkt het ook weer van vroeger.
1: Meer radio. 1985.
2: Januari 1985. De Hoofddorpse piraatzender Paradiso wordt opnieuw uit de lucht gehaald door de radiocontroledienst. Januari 1985. De VLO gaat samenwerken met de bibliotheek. Voortaan is iedere zondag boekennieuws te horen op de 88,2. Maart 1985. De VLO verzocht rechtstreeks uitzending vanaf een VARA-manifestatie in de Amsterdamse Meervaart.

0: Eén keer in de studio gedaan, behoorlijk hooggesprongen voor My Love. En ja, ik doe dat niet meer, want de schade is niet overzien.
1: Meer radio.
2: 1982.
3: April 1982. Een dubbele brand aan de Aalsmeerderdijk in Oude Meer roept vragen op bij de politie.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voorlopig geen parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord en bonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol. De gemeente voert voorlopig geen tijdelijke parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord in. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat de meeste deelnemers geen voorstander zijn van betaald parkeren of een blauwe zone. Van de 928 aangeschreven inwoners brachten 184 mensen hun stem uit. Daarvan stemden 93 bewoners tegen parkeermaatregelen. Betaald parkeren kreeg 58 stemmen en een blauwe zone 33. Bewoners klagen al lang over parkeeroverlast sinds de gemeente Amsterdam in aangrenzende gebieden betaald parkeren invoerde. Vooral langs de Nieuwe Meerdijk, Akerdijk en in verschillende woonstraten parkeren steeds vaker automobilisten uit Amsterdam en werknemers van bedrijven om parkeerkosten te vermijden. De vakbonden dreigen met acties bij ISEC, een van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming 1 week de tijd om problemen met roosters op te lossen, anders worden acties op touw gezet. Aan welke acties de bonden denken, wil vakbond FNV nog niet zeggen. Sinds vorige week maandag werkt Schiphol niet met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn daarom overgegaan naar een nieuwe werkgever. Dat leidde meteen tot lange wachtrijen. De bonden vinden dat de beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat het niet veel goed gaat met roosters en met verlof. De meeste klachten gaan over ISEC. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80. Met

0: precies aan het begin van de 90er, of 80er jaren was dit ook Michael Jackson, waar je even naar kon luisteren. En dan, ja, je moet even de juist nemen.
1: Meer Radio.
2: 1982.
3: In november 1981 maken bewoners van de Piratenwijk in Hoofddorp bezwaar tegen de aanleg van een fietspad langs de Kagertocht. Zij vrezen aantasting van het wandelbos.

Ik heb het programma al ingetoetst op mijn, hoe heet het apparaat ook alweer? Ja, mijn telefoon van, om mijn weg thuis te vinden. Want ik heb er toch een beetje begeleiding bij nodig. Met de fiets samen kan, dan krijg je andere wegen. I'll Find My Way Home van John and Vangelis. Dit is een de prachtig 80 jaren bij Meer Radio. En zeker is dit zijn prachtige 80. 1982 doet me denken aan de tijd van, ja, dat de piraterij toch wel een bijzondere groei nam in Nederland. Vooral in deze omgeving van de Haarlemmermeer en Amsterdam. Vele bekende, ja, jocks zijn eruit voortgekomen. En zijn ook zo blij dat ze hier bij Meer Radio zijn komen werken. Want daar is bij het talent toch meegeweven. Net zoals bij de Dex Team in Eindrunners.

0: Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Als hij op dit moment dat doet, hoop ik dat hij een flesje water mee heeft gebracht. Want de buitentemperaturen zijn inmiddels gestegen tot 28 graden. Net op onze zendmast 105.5, 106.6. Gemeten bij Meer Radio.
1: Meer Radio.
2: 1983.
3: Eind 1982 werd er officieel afscheid genomen van burgemeester Cor van Stam. Hij was sinds 1972 burgemeester van Haarlemmermeer. En nu een magisch stukje muziek, Abracadabra van Steve Miller Band.

0: Nou, dankjewel Melody voor deze magische show vandaag met de prachtig 80 bij Meer Radio. Melody Den Bray heeft het nieuws gelezen, heeft een klein beetje bijgestaan, muziek aangekondigd. Dankjewel Melody. Wil je het volgende keer weer?
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat heerlijk zeg. We zijn alweer een stelletje rijker bij Meer Radio. Mm-hmm. Na deze klok van 2 uur, Maurice van Dam. Ja, Maurice van Dam, himself. Geen cadeautjes geeft hij weg, maar wel veel muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn, is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: einde van de uitzending van Wim Blik. Maar ik bedoel meer het einde van dit nummer. Kijk eens, wat dat eruit zo. Pet Shop Boys op Beer Radio om 2:07 hier op Beer Radio.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Maurice van Dam.
0: De hele dag, de jaren 80 hits hier op Meer Radio. Als je daar een liefhebber van bent, al die oude hits komen wel lekker voorbij. Michael Jackson, de Dolly Dots, nog op de wacht zie ik te kijken. En daar komt op heel veel leuke muziek. En heb je nou een idee, denk ik ben jezelf, ik heb een jaren 80 hit die ik graag zou willen horen. Mail ons maar even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als ik mezelf, er is een nummer en dat zou ik heel graag willen horen. Mail me maar even met in de mail even je naam. Natuurlijk de hit en misschien je telefoonnummer. Dan kun je de hit zelf gewoon even aankondigen live op de radio. Ja, we zoeken ook talent, dus dat komt mooi. Komt mooi uit, ook, ja. Alles in één klap. Meer radio deze mooie, mooie tweede Pinksterdag. Kijk eens even naar buiten. Zo, wat een zonnetje. Biel Bruin. Caribbean Queen op de radio. Hier bij Meer Radio.

0: deze tweede Pinksterdag, waar we de hele dag bezig zijn met de jaren 80. Ja, allerlei hits. En natuurlijk ook het laatste lokale nieuws uit de jaren 80. Ja, hoor je ook hier op Meer Radio. De hele dag ga je voorbij komen.
1: Meer Radio. 1980.
0: In januari publiceert de Hoofdhoofdse Courant een tekening van het brugrestaurant over de A4. In de week voor kerst van 1979 werd door staatssecretaris Smit Koes van Verkeer en Waterstaat de eerste paal geslagen. En eind 1980, toen was het zover hoor, is de burgemeester teruggekomen om de officiële opening van het brugrestaurant over de A4 te vervullen. En die hebben we nog steeds, hè. Het is lekker eten daarom, ja. Kwart over twee, Meer Radio. En het is natuurlijk weekend. En misschien ben je gisteravond een beetje uit geweest. Ik was gisteravond was ik ook uit. Dus ik uit op de disco, zeg maar, de club. En dan stond ik dan zo langs de dansvloer. Stond ik te kijken en te kijken en te kijken. En ik

Bloem, even aan mijn moeder vragen. Leuk, ja, dat is wel een lange tijd geleden dat je die muziek op de radio hebt gehoord hier op Meer Radio. Hoor je vandaag om voorbij komen, de jaren 80 hits op Meer Radio en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En ja, nee, ik zeg toch, het laatste lokale nieuws komt zo ook voorbij, gaat over het Haarlemmeerse Bos. Daar kom ik zo meteen even op terug.

One Let You Down hier op Meer Radio. Ja, soort, ik vind het een beetje een dramatisch nummer, maar ja, ook wel een mooi nummer natuurlijk. Even naar het nieuws van vandaag. Vandaag op 25 mei 2026. Het nieuws van vandaag gaan we even aan jou overbrengen. Moet ook gebeuren namelijk. Heel vervelend nieuws trouwens. Want ondanks het mooie weer van vandaag kun je beter geen frisse duik nemen in het Haarlemmermeerse boswater. Locatie althans daar, het Haarlemmermeerse bos, het water daar is niet van goede kwaliteit. En op eigen risico kun je er wel inspringen, maar de waterkwaliteit is heel laag. Dus er wordt afgeraden om vandaag helaas met het mooie weer te zwemmen in het Haarlemmermeerse bos op deze 25e mei. En wat je wel kunt doen, je kunt natuurlijk naar de Tolenburgplas gaan, want dat water daar is wel oké. Okay. Het zijn andere waterweren. Ja, is wel een... moet daar naartoe fietsen? Jeetje, ja. Dan mag je wel zwemmen hoor, geen probleem. Meer radio met Prachtig in 80. 10 voor half 3. Ja, Virgil Sorgi. Ken je die nog? Met A Good Heart.

0: Twinkle Sharky, Goodheart, wees er maar zuinig mee. Ga er dan niet bovenop staan, dat is hartstikke vervelend, moet je niet doen. Ja. Plaatje voor de Nederlandse Hartstichting, dit. Vijf voor half drie alweer. Op deze tweede Pinksterdag, waar we de jaren 80 aan het licht brengen. Muziek en natuurlijk het laatste lokale nieuws.
1: Meer radio. 1980.
0: Ja, BMW wil een onderzoek naar de geluidsoverlast in Bad Verdorp en Nieuwemeer. De overlast wordt veroorzaakt door de Rijkswegen 4 en 9. Nu bekend onder de A4 en de A9 natuurlijk. En de Nieuwemeer. De overlast wordt veroorzaakt door de Rijkswegen en de Schiphol, door de Schiphol Spoorlijn zelf. Ze maken nogal herrie althans. In februari

Ja. Blijf maar zo, hè. Kom maar binnen met je kreeg, zullen we zeggen. En dan zingen we een liedje op de radio in de jaren 80. Samen met de Police. Heel leuk liedje trouwens. Een tongbreker dit. Doe, doe, doe. Da, da, da. Nou, zing maar Menno. Even? Oké. Doe, doe, doe. Da, da, da. Nou, nou ja dan.

0: met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Docent slachtoffer van autobrand in Hoofddorp en 4K eindigt als zesde in de IndyCar 500 race. De tweede auto die vorige week in brand vloog naast het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp blijkt van een docent van de school te zijn. Of de docent bewust doelwit was, is niet duidelijk. Vorige week gingen er in 24 uur tijd twee auto's in vlammen op. Beide auto's stonden op de parkeerplaats achter het Haarlemmermeer Lyceum in de Baron de Coubertinlaan. Volgens ooggetuigen ging het in beide keren om een blauwe Suzuki. De tweede auto was van een docent van het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum. Op school gaat het gerucht dat de eerste brand

0: mogelijk een vergissing was, omdat het in beide gevallen om een blauwe Suzuki ging. Daarvoor is op dit moment nog geen bewijs. Hoofddorper Rinus VK van Kalmthout is als zesde geëindigd in de prestigieuze IndyCar 500 autorace. De 25-jarige coureur van Goenkos Hollinger Racing boekte in zijn zevende deelname zijn beste resultaat ooit. De zege ging naar de Zweed Felix Rosenqvist. Het venijn zat in deze race in de staart. Na een crash volgde een rode vlag en een herstart met nog enkele ronden te gaan. VK schoof na de herstart op van de negende naar de vijfde plaats. Maar door opnieuw een gele vlag bleef er na het vertrek van de safety car nog maar één ronde over. VK moest in deze laatste ronde één positie inleveren en eindigde daardoor als zesde. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Maurice van Dam.

0: 29, zeker een nummer wat hier in Prachtig in 80 niet kan ontbreken natuurlijk. Meer radio, tweede Pinksterdag, derde dag muziek uit de jaren 80. En natuurlijk de laatste lokale nieuws uit Haarlemmermeer. Wat gebeurde er allemaal in de jaren 80 in de gemeente Haarlemmermeer? Ja, dat hoor je hier op Meer Radio aan je voorbij komen.
1: Meer Radio, 1980.
0: Een ambulancedienst Haarlemmermeer krijgt in juni beschikking over een nieuwe ambulance met de naam Amerikaan. Zij wil een grote slee te zijn waar je kunt liggen, als je ziek bent natuurlijk, of gewond bent. In juni 1980 komt, daar komt de regen met bakken uit de hemel. Was vreemd voor de maand juli, maar ook in Haarlemmermeer schijnt het van in juli 1980 behoorlijk te hebben geregend. Op 1 augustus 1980 wordt de 79.000ste inwoner van Haarlemmermeer geboren. Ja, en dan zal hij zijn leven lang vast blijven zitten. Hallo, Martijn Letter, gefeliciteerd. In september wordt het winkelcentrum in het Skagerhof in Hoofddorp wordt geopend. Het Skagerhof in de wijk Borholm krijgt het winkelcentrum. En dat wordt dan feestelijk geopend, het Skagerhof. Ja, wat leuk zeg. Ja, kennen we allemaal natuurlijk, hè. Tenminste, als je in de buurt woont in Borholm natuurlijk. Meer radio, Prachtig in 80. Zometeen gaan we het heel rustig aan doen, maar eerst even... Smooth Criminal van Michael Jackson op Meer Radio.

Hoeveel hits heeft Michael Jackson gehad in de jaren 80? Nou, best wel veel, hoor. Ja, ik kan ze niet bijbenen. Maar dit was eentje van de Smooth Criminal op Meer Radio. Hier op de tweede Pinksterdag waar wij 80 in 80 draaien. En maar het buiten, ja, buiten is dit moment. Het telt de temperatuurklok op de Meer Radio Zendmast. Hier 27 graden. En het gaat wel zakken, maar het wordt vannacht wel een plaknacht, hoor. Wordt er, oh, lekker plakken. Kom eens hier, kom eens hier. Lekker tegen elkaar aanplakken. Lekker al vannacht. Wow, wow, wow, wow. Nou, ik ben benieuwd. Zeg ik even een plaatje voor je op van Champagne. Ook uit de jaren 80. En hou, bouw. Yes.

0: Wat een romantiek, hè? Sjeetje, Mina zeg. 27 graden buiten en... I love you. I love you. Zou maar gezegd worden, hè? I love you. I love you. Collega Jaap komt binnen, kijk maar aan. Ach, jeetje, ik wist het al. Wist je niet dat, dat ik... I love you? Wist je het niet?
1: Ach, hoe jij altijd naar mij en naar Max kijkt en zo tijdens onze show. Dan denk ik wel altijd, jezus, hoe moeten die altijd die airco weer aanzetten? Het wordt in één klap heel heet.
0: Je wist het, hè? Ja. Hey, we gaan lekker in de jaren 80 zijn bij bezig. En ik heb ook het laatste, ik mag wel zachter zitten, zelfs ook mezelf goed. Nog even wat lokale nieuws uit de jaren 80 hebben we natuurlijk voor je.
2: Meer radio, ja. 1980.
0: Ja, want deze is ook wel heel leuk. Op 1 oktober wordt het nieuwe raadhuis officieel geopend. 1 oktober 1980. En ja, 1 november, Jaap, is ook leuk. In november wordt de illegale radiozender Robbie Bobby Show uit de lucht gehaald. Zij zenden uit de boerderij in vijf huizen op een caravan volgens mij.
1: Oh.
0: Ja, illegaal was het.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, het is natuurlijk volstrekt illegaal, man. Maar ik vind het toch jammer dat ik die tijd een beetje gemist heb of zo.
0: Ja, het is
1: dat
0: illegaal.
1: Dat je dan,
0: ja,
1: inderdaad als jong zijn en dan wil je radio maken, dat je dan inderdaad lekker een beetje, ja, toch een raadje gaat spelen ja, of zo. Ja. Met babyphones of zo.
0: Dan kijk je naar buiten van, komt de politie er nou aan of niet?
1: Ja, ja. En dan snel die ijsgaan weer in draaien, weet je wel. Snel die mast naar beneden. Ja, ja, mooi.
0: Ik kijk ook naar buiten, moet ik zeggen, hoor. Kijk of er nog geen politie aankomt, zeg maar.
1: Nee. Ik heb net gecheckt. Het is allemaal veilig.
0: Dan gaan we lekker muziek draaien. Ja.
1: Goed plan.
0: Ja, 80 Billy Ocean gaan we draaien.
1: Lekker.

je nou zo'n hit uit de jaren 80 waarvan je denkt van nou, die heb ik zo vaak gedraaid toen in de jaren 80. Ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. Muziek uit de jaren 80. Denk even na, heb je er eentje? Heb je in je hoofd? Ja, zet hem in. Haal hem uit je hoofd. Zet hem even in de e-mail en stuur hem even aan studio@meerradio.nl met je naam erbij en je telefoonnummer. Dan mag je jouw hit van mij betreft zelf even aankondigen. Ja, dat ook. En misschien is deze wel hoor. Nou, ga maar staan. Let's Dance. David Bowie op Meer Radio.

David Bowie, Let's Dance. Nou, lekker er weer voor, hè? Wacht, ja, moet je denken, zeg. Ja. Bijna 3 uur, op naar het nieuws van 3 uur, het landelijk nieuws. En dan bij 2 uur van dit uit, althans 2 uur, gewoon hele dag, hebben ze ook jaren 80, prachtig 80. En mocht je nou bij jezelf denken, ik weet het nummer, dan moet je echt even draaien. Mail me even aan studio@meerradio.nl, studio@meerradio.nl. Met in de mail even je naam en het telefoonnummer. Dan mag je je nummertje zelf aankondigen aan studio@meerradio.nl. Op naar het nieuws weer van 3 uur. En ja, dat doen we maar eens even met... Hoor je het al? Ja, weet je het al? Nou. Alweer dansen. We blijven dansen. Ja. Dancing in the Dark. Bruce Springsteen. Tot zometeen na 3 uur.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo, hallo. Of je al wakker bent, ZZ Top, ken je ze nog? Die clip met die mannen met de gitaren en de mannen met baarden en zo. Echte mannen, zeg maar.
1: Ja, de echte...
0: Ik heb geen baard.
1: Nee, joh.
0: Nou, ik ook niet.
1: Nee.
0: Meer radio, het is 3:06 op deze tweede mooie Pinksterdag. Wat krijgt het weer, mooi weer. En allemaal muziek uit de jaren 80 van heel lang geleden. En ik ga ook eens even een plaatje voor mezelf draaien. Ik

0: De dijk, ja. Wat? Fini Dijk? Nee, de dijk. En nergens goed voor hier op Meer Radio om 10 minuten over 3 op deze jaren 80 prachtige party. Leuk welkom dat je er bent. Met alle muziek uit de jaren 80. Ja, voor je opa of oma of als je ouders zijn, kun je lekker meedansen. En natuurlijk het laatste lokale nieuws hebben we ook nog een keertje.
1: Meer Radio 1980.
0: Op 17 april 1980 begint het voetbaltoernooi van Haarlemmermeer, waarin 18 teams deelnemen. De Hoofddorpse Courant wijdt er een extra uitgave aan, want er is een Hoofddorpse Courant Cup te winnen. Dat is ook leuk natuurlijk. Premier Dries van Acht, dat lang geleden, brengt in mei een kort bezoek aan Haarlemmermeer. Tijdens het bezoek wordt de burgemeesterkamer in het nieuwe raadhuis officieel geopend. Oei. Over raad gesproken trouwens. Plannen om het oude raadhuis in Hoofddorp te herstellen krijgt in juni 1980 vaste vorm. Het gebouw dateert uit de 1867. Zo. En zal na grondige renovatie bestemd worden voor culturele activiteiten. En zoals we het nu toe weten, is dat nog steeds zo volgens mij. Ik geloof Dennis Kiefje het ook weten altijd. Hoor. En nog veel anderen natuurlijk. Maar, meer radio met deze hit van lang geleden. Het alfabet begint ermee. Hè. The Look of Love, hier is ABC.

0: Of je even stil kan zijn. Ja. Don't answer me, hier zingen ze.
1: Nou, dat kan ik niet aan, hoor. Ja.
0: Heb je een headset daar trouwens? Ja, ja, ja. Ik heb namelijk heel slecht nieuws, Jaap.
1: Nee!
0: Ja, echt wel serieus. Geen, maar echt lokaal nieuws van dit, vandaag 25 mei. En ik heb vandaag slecht nieuws helaas, want ondanks het mooie weer kun je beter geen frisse duik nemen in het Haarlemmeerse Bos vandaag. Voor de zwemlocatie Haarlemmeerse Bos is afgeraden, want de waterkwaliteit is slecht. Dus dat mag niet vandaag.
1: Oh, nee. Ik heb daar ook wel eens een tip over gehoord, weet je dat?
0: Ja?
1: Dat je dan een thermometer meeneemt terwijl je in het water springt. Als je dan erop kijkt en je ziet, ah nee, dat is koud.
0: Dat is niet, maar het had ik natuurlijk wel in het Haarlemmeerse Bos zwemmen trouwens. Oh, in de Tolenburgplas.
1: Ja.
0: Dat kan wel zwemmen.
1: Ja, precies, dat kan wel. Maar dat is ook vrij diep, hè, de Tolenburgplas, weet je dat?
0: Nee?
1: Die schijnt echt. Dat is een soort van. Niet per se een sinkhole, maar aan de zijkanten is het vrij ontdiep. Ja. Maar daar binnenin dan gaat het zo 10, bijna 20 meter de diepte in, heb ik begrepen.
0: Heb je ervaring?
1: Dus,
0: of,
1: Ja, inderdaad. Dus gekeken. Nee, maar daarom zeggen ze ook altijd: je moet oppassen, dat is ook wel gelijk de tip. Die lijntjes staan er niks voor niets, omdat ze dus zeggen van ja, als je wat verder gaat zwemmen, dan kom je dus boven dat diepe deel terecht.
0: Okay.
1: En dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Dus ga nooit in één keer de Tolenburgse plas overzwemmen, want dat, tenminste als je niet. Gevorderd zwemmer bent.
0: Ik hoor alleen maar beer. Ik hoor beer op de weg. Beer op het water.
1: Ja,
0: hoor ik
1: nee, ben je maar gewoon lekker gaan zwemmen, joh.
0: Beer op het water.
1: Ja, ja, ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Oh, dat is lekker zeg. Roel Quarren.
1: Oh, lekker. Dan krijg je om een dakterras te hebben.

0: de jingles in spreken. Onze stem is dat. Is dat, is Erik. Ja, dat is Erik. Hij is de illegale meneer.
1: Ja?
0: En nog eentje. Ja.
1: Een piraten jingles hebben wij hier.
0: Wat ook gebeurde in die tijd was dat de Flow gaat samenwerken met de bibliotheek. De Flow is de lokale omroep voor de gemeente Haarlemmermeer, die op dat moment in de lucht is. Op de 88,2 staat hier al.
1: Ja, daar heb jij nog bij gezeten, hè, Maurice?
0: Ook nog, ja.
1: De Flow.
0: Ook
1: zo nog. Kennen mensen jou ook heel erg.
0: Ja,
1: ik zag wel foto's voorbij komen dat ik denk, zo, daar is het misgegaan qua uiterlijk. Nee. Ja.
0: Jij
1: was ook wel echt bekend volgens mij, hè, daar wel.
0: Ze zeggen het.
1: Ja, maar dat geleden, dat, wat ik bedoel, als je met jou weer over straat loopt, je om de afklappen, dan denk ik, hey, dat is Maurice.
0: Ik ging de zuurwas uit en lagen al die vrouwen lagen voor de deur echt op wachten te wachten.
1: Ja, want Harry Styles had jij toen voor de radiostudio natuurlijk.
0: Toen ik wakker werd, had ik dat gevoel een beetje.
1: Ja,
0: dat
1: leuk. Leuk.
0: Toen ging de wekker. Even op naar het nieuws van half vier hier op Meer Radio. En dat doen we met een Nederlandse formatie. Die waren ook heel populair. Een klein bandje, helemaal uitgegroeid door het commerciële band. Was je heel erg blij mee volgens mij. En hij had een platenzaak in Amsterdam trouwens. Die lange zanger. Waar heb je het over, man? Ik heb het over Sparko. Ja, en waar gaat het over? Nou, het gaat over You and Me.
1: Nou, gezellig.
0: Ja. Oh, ja, dat gaat niet heel goed voor mij hier.
1: Ja, dat was een kort nummer.
0: Het gaat helemaal. Ik teken gewoon die schuif dicht. Nou, bonjour.
1: Ja, bonjour inderdaad. Ja. Nou, als je boven dat pijltje doet, krijg je hem weer terug. Hè?
0: Als boven,
1: dat rode pijltje helemaal bovenin. Ja, we zijn nu even live hier aan het fixen. Even iets naar rechts. Naast dat oortje.
0: Ja,
1: bovenin.
0: Ja.
1: Dan komt hij weer terug.
0: Dan is hij weer terug. Ik ben blij dat jij er bent, zeg. Tjongejonge.
1: Kijk, gaan we gewoon weer.
0: Ja, moeten we intro volpraten of...
1: Nee. You en me kunnen de intro wel volpraten, maar laten we daar maar Sparko over.
0: Die is ook in de jaren 80 ook allemaal de intro's volpraten.
1: Oh, man. Dat is irritant, hè? Als ze dat de hele tijd zomaar wel weten wanneer ze moesten stoppen.
0: En ik wacht op mijn cassettebandje om het op te kunnen nemen.
1: Oh,
0: weet je.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Ja, precies. Ja. Praten
0: die gasten.
1: Oh, dat is niet leuk, hoor.
0: Je zou het niet, hè?
1: Nee.
0: Goh, ik zou het wel doen.
1: Dan zit je er helemaal in en dan gaat ze er doorheen zitten lullen.
0: Ik zou het nooit doen. Jij?
1: Ach.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Maatregel luchtverkeersleiding verandert verdeling geluidsoverlast en zwemmen in Haarlemmeerbos wordt afgeraden. De verdeling van de geluidszinder in de regio verandert doordat de luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, komende maand een veiligheidsmaatregel invoert voor vertrekkende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan. Om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt komen, gaat LVNL standaard gebruik maken van een vaste bochtstraal voor alle vertrekroutes vanaf de Kaagbaan. Daardoor vliegen vliegtuigen minder verspreid en volgen ze vaker eenzelfde route. Maar hierdoor krijgen inwoners van Hoofddorp en dan vooral Floriande, Kudelstaart en Rijsenhout naar verwachting meer geluidsoverlast en in Leimuidenbrug, Leimuiden en Nieuw-Vennep minder. Wel wordt gekeken of vliegtuigen voor minder geluidsoverlast sneller hoger kunnen gaan vliegen. Ondanks het mooie weer kun je beter geen frisse duik nemen in het Haarlemmermeerse Bos. Voor de zwemlocaties Haarlemmermeerse Bos Plas en Haarlemmermeerse Bos Vijver geldt een negatief zwemadvies. Je mag er het water in, maar het wordt sterk afgeraden. Zo'n negatief advies kan het gevolg zijn van de slechte waterkwaliteit. Gelukkig kun je in Haarlemmermeer wel terecht op twee andere locaties. Tolenburg Noord en Tolenburg West. Daar is het water volgens de meest recente inspectie schoon en veilig om in te zwemmen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Prachtig in 80 met Maurice van Dam.

0: Van Halen, echt het... ik denk dat je wel een beetje wakker bent, zo denk ik, Jaap. Zo, ja, trouwens, ik las een heel raar bericht over de jaren 80. Want in april wordt de eerste paal geslagen, 1985, voor een contactlensenfabriek in Hoofddorp.
1: En hebben ze die paal weer recht opgezet?
0: Ja, nee.
1: Er wordt al geslagen, maar het is het leuk als ze ook weer... Nou, beetje flauw.
0: Maar wat is het? Heb jij een contactlensenfabriek in Hoofddorp?
1: Nee, ik ken het niet. Maar of je bedoelt of ik contactlensen heb?
0: Nou ja, ook dat, ja. Hey, en de ouderen willen in 85 een dienstencentrum in Hoofddorp waar ze terecht kunnen om te praten met andere ouderen en zo.
1: Nou, dat snap ik wel voor jou.
0: Ja, ook dan de jaren 80 luisteraars sowieso een beetje, denk ik. Hey, het is in 9 over 4. We gaan Genesis draaien. Oh, dat zag ik net zoals die
1: ik zou doen. Ik had één verzoekje. Ik zei, joh, doe anders leuk. Genesis, we zeiden, ja, dat is natuurlijk ook jaren 80. Ja, wat doe je dan vervolgens? Ja, Phil Collins. Ja, ik zei, het is dezelfde drummer. Dat maakt niet uit.

0: /Genesis voor Jaap.
1: Ja, die drummer, hè, die drummer.
0: Hey, even wat anders trouwens. Weet jullie trouwens wie Hans de Boer is? Hans de Boer?
2: Het zegt me wel wat.
0: Ja, ben jij het? Nee. Nou, dan ga ik even vertellen. Want,
3: meer radio. 1985.
0: 19 december neemt Hans de Boer afscheid als burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.
2: Oh ja.
0: Hij is de slechtste, komt hij aan, 21 maanden burgemeester geweest.
2: Wat? Wat heeft hij uitgespannen dat hij het zo goed heeft? Okay.
0: Hij wordt topambtenaar bij het ministerie van WVC, van het CDA. En hij is 21 maanden burgemeester geweest.
2: Nou ja.
0: Hele prestatie, toch? Niet?
2: Ja, hele prestatie. Ja. Maar er is niet bekend waarom iemand dan is. Hij dus een soort van afgetreden? Of hoe moet ik het zien?
0: Hij is topambtenaar geworden.
2: Ja.
0: Partijgenoot van Elko Brinkman.
2: Oké. Okay. Ja. Hoe lang is Marianne Schuurmans eigenlijk burgemeester op dit moment?
0: Vijf jaar?
2: Al langer inderdaad, hè? Ja.
4: Volgens mij al een jaartje of wat. Maar Goek is je grootste vriend, hè?
2: Ja, met mij is het ook. Maar Toetsen heeft dat kinderschot erop gezet.
0: Ik heb alles afgesloten voor mezelf hier al.
2: Ja, dat dacht ik
4: inderdaad.
2: Ik
4: wil een onbescherm om je heen hebben.
2: Nee, ik heb het kinderschot er weer opgezet. Ja. Zo vervelend. Hey, ja, wist je trouwens dat Mavis een pseudonaam had?
4: Ja, de Beast.
2: Nee, Hans de Boer.

0: Beast of Burning, zou je maar zeggen. Het zal je maar gezegd worden, hè. Bert de Middeler hoorde hier bij Meer Radio op deze zondag. Nee, niet zondag. Ik ben er waar.
1: Ja, maar, ik was ook al de war.
0: Het zit er zo in gebakken.
2: Het is maandag, Maurice.
0: Ja, ja.
3: Het is tijd voor het tenending.
0: Ja, aanwijzing nummer 1. Het is vandaag tweede Pinksterdag.
3: Ik kom er gelukkig uit.
0: Hey, we gaan even naar...
3: Meer Radio. Het is een vierde deel, maar het is ook een dag.
0: Ik ga even... Ik wou even naar...
3: Weet jij al wat het ding is? Je kunt nu bellen, we hebben iemand aan de lijn.
2: 023-45900 en dan krijgen we een extra cadeautje met een sticker van Maurice.
3: Ja, precies, met een sticker van Maurice en een gratis kaart om, ja, weet ik veel, een cadeaubon. Om een keer Maurice te bellen.
0: Ja.
3: Dames, ja. Noteren, 06.
2: Voor de bus. Verken je dan, Maurice?
3: Ja, nou, wil iemand wat zeggen? Of,
0: ik had nog wat nieuws eigenlijk. Maar,
2: oh, had je nog wat nieuws?
1: Ja, straks op 4 uur. 1985.
0: Ja, nee, maar goed, ik moet komen. Januari komt in Vijfhuizen door een leidingbreuk tijdelijk zonder water te zitten, Vijfhuizen. En de KLM wordt uitgeroepen tot de airline of 1985.
2: Oh.
0: Leuk, hè? Oh, okay, ja. Niet 86, 87,
3: nee,
0: 85.
3: 85.
0: Ja. Hey, en een blauw plan voor 10 woningen in Rijzenhout wordt door de provincie afgewezen. Waarom staat er niet bij? Dat punt.
3: Voor 10 woningen?
0: Ja.
3: Waar ben jij verantwoordelijk voor geweest? Nou, die 10 woningen daar, die kwamen er niet. Dat was ook erbij. Ja, goed, oké.
0: Okay. Wat lokaal nieuws. Ook in maart redde een fotograaf het Haarlemse, de Hoofdstuk Courant, een hond uit de kruisvaart. Kruisvaart?
3: Ja,
0: de hoogvaart toch wel?
2: Ja, de hoogvaart inderdaad. Dat waarschijnlijk nog een
3: hoogvaart.
2: Dat zou zo kunnen.
0: Toen nog. Die was door de dunne laag ijs heen gezakt. En de fotograaf van de Hoofdstuk Courant heeft hem eruit gered.
3: Oh. Andere tijd. Niet eerst foto maken, filmen en dan gewoon gelijk.
2: Maar had hij een lintje gekregen, die beste man of vrouw?
0: Ik heb geen idee.
2: Ja.
0: Of in ieder geval een nieuwe camera, denk ik.
2: Dat hoop ik ook.
3: Dat was in ieder geval met een rolletje. Dat die hond door het ijs was gezakt, niet die camera.
0: U is trouwens disjok, zal het wel twee, hè?
2: Zijn we dat?
0: Ik ga echt pers een nummertje draaien zonder intro.

0: Tell Me Why.
1: Dat was die Meijer nog maar, die Gulden Meijer.
2: Wat zeg je allemaal? Ja,
1: dat was die Meijer. Meijer en nog maar.
0: Meijer?
1: Ja.
0: Die Meijer.
3: Ja, die Meijer, ja.
0: Dat is jaren 80.
3: Ja,
0: dat is
3: jaren 80.
1: Ga bij maar een Meijertje, hoor.
3: Ja, precies, ja. Ga bij een Meijertje, ja. Vertel wat de waterkwaliteit is.
1: Vertel
3: het
1: maar, hoor.
0: Heb jij het bericht voor je of niet?
3: Ja, ik heb het inderdaad begrepen, ja.
1: Nou, ben benieuwd. Kun je het voorlezen?
3: Ja, natuurlijk. Kan ik het voorlezen?
1: Komt er mensen bij?
3: Hoofddorp, 25. Nee, grapje. Nee, het nieuws is namelijk, want het is natuurlijk heerlijk weer. En wat het natuurlijk ook heel erg biedt, is dat je lekker kan gaan zwemmen. Maar er wordt wel gezegd, pas een beetje op, want zwemmen in de Haarlemmermeer is niet overal veilig. Op meerdere locaties geldt momenteel namelijk een negatief zwemadvies vanwege de slechte waterkwaliteit.
1: Oh.
3: Je kan trouwens altijd kijken op de website zwemwater.nl. Zwemwater.nl. Ja, maar want dat klopt wel. Dan kun je dus zien per plek. En als jij zegt, oh, ik wil daar gaan zwemmen, kun je even checken, is dat veilig genoeg?
0: Ik dacht meer een beetje aan de hoofdvaart.
3: Aan de hoofdvaart?
0: Ja, zwemmen in de hoofdvaart.
3: Ja, dat kan. Maar ja, dan moet je dus wel even checken of dat wel veilig is nu.
0: Of zeg je misschien kriebels aan je arm en zo, dat soort dingen.
3: Ja, of gewoon een boot die even langs komt scheren natuurlijk. Ja. Blijft de hoofdvaart.
1: Moet je even de voorstruik heen van de kade.
3: Ja, precies. Ja, dat inderdaad.
1: Een brandnetels. Nee, dank je.
3: We hebben bijvoorbeeld voor het grote en kleine meer in het Haarlemmermeer zijn bos geldt dus een negatief zwemadvies. Dat wordt daar afgeraden vanwege de risico's voor gezondheid, zoals maag, darmklachten of huidirritatie. Dat blauwalgen noemen ze dat ook wel.
0: Oh ja.
3: En dat kun je trouwens zien, dat is een beetje, nou ja, echt een soort, dat drijft dan een beetje zo bovenop dat water. Dus als je ergens dan wil instappen en je ziet dat een beetje, zou ik liever niet doen.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet het. Ik ga er een beetje op letten.
3: Heel
0: simpel, niet zwemmen houden is. Ga ik op een fietsje halen met zijn borstel, moet ik weer terug naar de Tannenburg pakken.
3: Stop.
0: Wat?
3: Jij en fietsen?
0: Nee, ik heb nog de mensen thuis.
3: Ja, jij pakt de taxi natuurlijk.
0: Ja, de 80. We gaan, ik ga even later. Ja, bijna 4 uur alweer. Ik mag naar huis.
3: Zo, hier is die Meijer en nou opzouten.
0: Ja. Arjan zit helemaal klaar, hè? Arjan die komt zo meteen in de uitzending. Hij is helemaal klaar, Arjan, zo meteen om te gaan presenteren. Tot de andere keer maar.
3: Tot ziens. Doei.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Gerard de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen.

En een goedemiddag, het is even na vieren. We hebben zojuist Angel Eyes gehad van Wet Wet Wet. Uit de film For Weddings and Funeral. Ook zo'n kaskraker uit de jaren 80. Vandaag doen we het eventjes alleen. Alleen Arjan vandaag hier tussen 4 en 6. Bellen is helaas niet aanwezig. Maar ja, die horen we morgen weer met Sluimertijd. We gaan vandaag verder met een volledige platenkast uit de jaren 80. In thema van uitzending allemaal.

Beats met I've Been Thinking About You, ook uit de jaren 80. En de volgende ook. En je zult misschien opmerken, gut, best wel veel Britpop. Ja, er is ook heel veel verschenen in de jaren 80 uit Groot-Brittannië. En ik merk dat ik best wel veel ervan in mijn platenkast heb staan. We gaan dus ook verder met Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy.

recht uit het hart Splitsing. Een Nederlandse band uit Groningen. Later gingen ze op in de jazzpolitie met knijters van hits. Als bijvoorbeeld Ze zijn terug, maar ook liefdesliedjes. Wie kent dat niet? Maar ja, het was de jaren 90 en vandaag is het jaren 80. Zo ook met Climie Fisher. Love changes everything.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest, of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voorlopig geen parkeermaatregelen in Bad Oevedorp Noord en bonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol. De gemeente voert voorlopig geen tijdelijke parkeermaatregelen in Bad Oevedorp Noord in. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat de meeste deelnemers geen voorstander zijn van betaald parkeren of een blauwe zone. Van de 928 aangeschreven inwoners brachten 184 mensen hun stem uit. Daarvan stemden 93 bewoners tegen parkeermaatregelen. Betaald parkeren kreeg 58 stemmen en een blauwe zone 33. Bewoners klagen al lang over parkeeroverlast sinds de gemeente Amsterdam in aangrenzende gebieden betaald parkeren invoerde. Vooral langs de Nieuwe Meerdijk, Akerdijk en in verschillende woonstraten parkeren steeds vaker automobilisten uit Amsterdam en

0: werknemers van bedrijven om parkeerkosten te vermijden. De vakbonden dreigen met acties bij ISEC, een van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming 1 week de tijd om problemen met roosters op te lossen, anders worden acties op touw gezet. Aan welke acties de bonden denken, wil vakbond FNV nog niet zeggen. Sinds vorige week maandag werkt Schiphol niet met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn daarom overgegaan naar een nieuwe werkgever. Dat leidde meteen tot lange wachtrijen. De bonden vinden dat de beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat het niet veel goed gaat met roosters en met verlof. De meeste klachten gaan over ISEC. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80. Op Meer Radio.

Bruce Hornsby in the Range uit 1986. Met The Way It Is. Het is een liedje over de burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Dat er uiteindelijk wel veel bereikt is, maar nog niet alles. En dan je schouders ophalen, dat lijkt me eigenlijk niet de juiste instelling. We hebben het nieuws gehad. Misschien ook even leuk om even stil te staan bij het nieuws van de jaren 80 in de Haarlemmermeer. Zo is in 1980 wordt in de Hoofddorpse krant een tekening van het brugrestaurant over de A4 gepresenteerd. Nou, wie kent het niet? Al die jaren dat je over de A4 rijdt in Den Haag, kom je er al onderdoor. Althans vanuit Amsterdam. En daarnaast hebben we een probleem in Zwanenburg. Want daar is de Haan. De Haan die van, even kijken, hoe heet het? Haan Kareltje. Die

0: En zo fluiten naar het einde van het goede doel. Althans niet het goede doel, maar van dit nummer van goede doel Zwijgen. Een van die topmensen uit de jaren 80. Naast Doe Maar krijgen we volgend uur nog even langs. Naast Toontje Lager. Naast Cadans. Ik heb best wel veel daarvan in mijn jaren 80 archief zitten.
1: Meer radio.

0: Ga je met me mee naar het volgende uur? Tussen 5 en 6 nog veel meer moois uit de jaren 80.
1: De mooiste hits uit de jaren 80.
2: 80.
1: 80 in 80.
2: Meer radio.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80 op Meer Radio.

En na deze prachtige afsluiting op Thriller Michael Jackson zijn we aanbeland in uurtje 2 van Arjans platenkast. Noem ik het maar even. Die volstaat met jaren 80 muziek. Dus het komt ontzettend goed uit nu met onze themadag. Prachtig in 80. Zo ook deze van...

1983, Tears for Fears, Change. En 1984 is deze. Owner of a Lonely Heart van Yes. En in 1984 speelde ook een klein drama in Batuverdorp. Het ministerie van Onderwijs besloot om het Haarlemmeer Lyceum daar op te heffen. En te concentreren in Hoofddorp. Dus voor veel kinderen die nog in het Batuverdorp opgroeiden, moesten uitwijken naar Amstelveen, dan wel Amsterdam, voor een middelbare schoolcarrière.

0: Hugh Wilder en Break My Stride. En we gaan over in de riddel, het tromgeroffel, de riddel van Nick Kershaw. Ik heb ooit een keer bedacht dat die twee allebei, dus Matthew Wilder en Nick Kershaw, Australiërs waren. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, joh. De een komt gewoon uit Engeland en de ander uit Amerika. Op de een of andere manier zit er iets Aussies onder. Maar goed, het is gewoon hartstikke leuke muziek, ook uit de jaren 80. En allebei uit 1984.
1: 80 in 80, op meer radio.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Docent slachtoffer van autobrand in Hoofddorp. En 4K eindigt als zesde in de IndyCar 500 race. De tweede auto die vorige week in brand vloog naast het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp blijkt van een docent van de school te zijn. Of de docent bewust doelwit was, is niet duidelijk. Vorige week gingen er in 24 uur tijd twee auto's in vlammen op. Beide auto's stonden op de parkeerplaats achter het Haarlemmermeer Lyceum in de Baron de Coubertinlaan. Volgens ooggetuigen ging het in beide keren om een blauwe Suzuki. De tweede auto was van een docent van het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum. Op school gaat het gerucht dat de eerste brand mogelijk een vergissing was, omdat het in beide gevallen om een blauwe Suzuki ging. Daarvoor is op dit moment nog geen bewijs. Hoofddorper Rinus 4K van Kalmthout is als zesde geëindigd in de prestigieuze IndyCar 500 autorace. De 25-jarige coureur van Goenkos Hollinger Racing boekte in zijn zevende deelname zijn beste resultaat ooit. De zege ging naar de Zweed Felix Rosenqvist. Het venijn zat in deze race in de staart. Na een crash volgde een rode vlag en een herstart met nog enkele ronden te gaan. 4K schoof na de herstart op van de negende naar de vijfde plaats. Maar door opnieuw een gele vlag bleef er na het vertrek van de safety car nog maar één ronde over. 4K moest in deze laatste ronde één positie inleveren en eindigde daardoor als zesde. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De mooiste hits uit de jaren 80. Prachtig in 80. Op Meer Radio.

The Quick, Rhythm of the Jungle uit 1982. En die takes you higher. Nou, lower. Als je gaat boren hier naar beneden, kom je eruit. Uit Australië. Man at Work, Down Under. Traveling.

Our House Madness. Dat is de hitfabriek uit Engeland in de jaren 80. Ik heb ze nog gezien in de AFAS Live jaren geleden. Ook natuurlijk gevallen voor zo'n leuk petje op, zo'n vest met zo'n kwastje eraan. En gewoon lekker de hele avond een beetje lopen ska-dansen. Maakt niet uit. Het was gewoon heel erg gezellig en feest van herkenning.

DJ Giles Band, Centerfold. Ook weer zo'n fluitend einde. Hadden we in het eerste uur ook met het goede doel zwijgen. Ken je het fenomeen beschuitfluiten? Dat betekent dat je eerst een beschuit moet eten en daarna moet proberen het Wilhelmus te fluiten. Nou, probeer het maar eens. Ik geef het je te doen. Nu Bowie, Let's Dance.

Let's Dance, David Bowie uit 1983. En dat gaat naadloos over in Lessons in Love, Level 42 uit 1986, dus 3 jaar later. Hiermee zitten de 2 uur Arjan op Meer Radio erop. Tussen 4 en 6 heb je genoten van mijn platenkast. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat jij het leuk vond om te luisteren. Na mij is Martin van Golen. Doet een speciale editie van Soul at 6. En morgenavond ben ik er weer met bellen. Met

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Een stap, er is nog lang geen sprake. We stoppen pas om 7 uur met deze show. Maar we stoppen pas tot vanavond 12 uur met Prachtig in 80. Want dat is natuurlijk het thema van deze tweede Pinksterdag uitzendingen. Bij mijn radio. En zal ik maar toevoegen bij mijn collega's Arjan, Maurice en Wim. Die deze ochtendmiddag al een paraat geweest zijn. Hartelijk welkom bij Prachtig 80 op Pinkster. Oh, en wat een Pinksterdag. Ik neem aan dat je rond deze tijd natuurlijk boven de barbecue hangt. Of misschien eigenlijk al naast de barbecue ligt. Omdat je zo'n gezellige zomeravond of zomermiddag hebt gevierd. En de barbecue al veel eerder aangezet als dat de bedoeling was. Dat kan natuurlijk. Nou, ik ga het begeleiden met hele fijne muziek. Carl Counted, Prince en Spargo. Want dat was allemaal ethisch natuurlijk. In willekeurige volgorde natuurlijk. Ja, dit is Marcia Hines. Zij is uiteindelijk Australisch geworden nadat ze in Boston was geboren. Your Love Still Brings Me To My Knees is niet helemaal een eendagsvlieg. Want Many Rivers To Cross heeft ze in de ethisch ook nog eens uitgebracht. Maar dit is toch veel dansbaarder. Leuk dat je luistert.

even die groot bewaarde geheimen van de jaren 80. She's a bad man, met jam. Carl Carlton heeft nog een grote hit, Everlasting Love, ook in '80s gemaakt. En hij is nog niet zo heel lang geleden, moet ik dat zeggen, bij ons, niet meer bij ons aanwezig, zal ik maar zo zeggen. En zo hebben we in de jaren 80 zijn we toch heel wat grootheden verloren vandaag de dag. Maar, en dit is natuurlijk ook zo'n grootheid die we een tijdje geleden, en daar denken we nog heel vaak aan, er wordt nog heel vaak gedraaid. Want de grootheid van de jaren 80 was natuurlijk Michael Jackson, die het afgelopen middag bij meer radio regelmatig voorbij gekomen is. Ik sla hem even over als je dat niet eerder vindt in Solid Six. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Maar ik doe dat door hem te vervangen met Prince. Raspberry Beret, het enige lied dat over een mutsje gaat in de jaren 80.

In begin jaren 80 dansten wij in Amsterdam allemaal funk. En Spargo was daar wel een van de koplopers in. Keep Your Head up to the Sky is volgens mij hun eerste singeltje. Meteen al in 1980 was het raak. En dat was veelbelovende 80 jaren. Hoewel ze midden jaren 80 er toch eigenlijk wel een beetje de brui aangaven. Spargo. Wat een lekker bandje is dat. Dat we in Amsterdam ook gewoon lekker kunnen funken. Deze meneer was een grootheid in de jaren 80. Or rather, would you care to dance, grandmother? Dat zei hij zelf ook. Terence Trent D'Arby, inmiddels heeft natuurlijk 100 andere namen, dat weten we ook wel. Maar deze plaat, The Introduction, The Hardline of Terence Trent D'Arby, heeft...

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een dodelijke Oekraïnse drone-aanval van vrijdag. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Volgens de brandweer is het gelukt om de tank af te koelen. Afgelopen weekend werden 50.000 mensen in de omgeving geëvacueerd. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze waren over twee wedstrijden tegen titelverdediger Amsterdam de sterkste. Eerder op de middag werden de vrouwen van Amsterdam wel landskampioen ten koste van titelhouder Den Bosch. Het weer, vanavond nog lang warm, minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Prachtig in 80 met Martin van Golen.

Het nieuws was fel van 2026. We gaan even door naar de 80e jaren. Luther Vandross opende het tweede gedeelte van Soul at Six. Leuk dat je luistert. Wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, ondertussen natuurlijk Earth, Wind & Fire. Want je kent het, als je naar Soul at Six luistert, is Earth, Wind & Fire altijd een graag geziene gast. Shalamar, Marvin Gaye en Donna Summer komen ook nog voorbij als je tenminste tot 7 uur bij ons naar luistert. Want tot 12 uur zijn wij hier in Meer Radio.

Zetten dit nummer natuurlijk door Patrice Rushen is gezongen en ook wel geschreven. Maar Freddie Washington, de bassist, heeft een groot gedeelte van het nummer geschreven. En dat is er wel te horen ook. Een fijn nummer, altijd dansbaar, altijd fijn. En Will Smith vond het zo fijn dat hij uiteindelijk ook een hitje hierop gemaakt heeft. Man in Black, ja. Dat is waar ook. Marvin Gaye was groot uit in de 60e jaren. In de 70e jaren maakte hij de allerbeste plaat ooit gemaakt. What's Going On. Maar nou, toen ging het met Marvin Gaye niet zo heel erg goed. Verhuisde hij naar België om van zijn verslaving af te komen. Ja, als je wel eens in Oostende geweest bent, dan kom je wel van je verslaving af. En terwijl hij daar aan het genezen was, maakte hij dit Sexual Healing.

Je mag natuurlijk alle grote namen van de jaren 80, Quincy Jones, ook niet vergeten. Die maakte dit heerlijke Lovers in Control voor Donna Summer. Daarna heeft hij natuurlijk Michael Jackson Thrillers en zo ook nog gemaakt. Dus met Quincy in de jaren 80 staat het dansbaar zeker vast wel goed in het heerlijke Lovers in Control van Donna Summer. Die maakte in de jaren 80 echt hele fijne plaat. Dus als je klaar bent met deze uitzending en je denkt bij jezelf, Robert Hoijveld mag 2 uur prachtig 80 presenteren, daarna moet je eventjes toch Donna Summer plaatjes uit de kast halen. Of sowieso iets van Quincy Jones. Casey en Sunshine Band waren groter in de 70 dan in de 80 jaren. Maar het Give It Up mocht er wel zijn in de jaren 80. Over Give It Up gesproken, ik give it door. Ik geef hem door aan Robert Hoijveld, die nog lekker 2 uur prachtig in 80. We zijn tot 12 uur in de 80 jaren op meer radio. Ga lekker buiten zitten met je radio, ja, want het is buitengewoon mooi weer. Dus prachtig weer, prachtig 80, prachtig meer radio. Tot morgen.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6.

0: Jawel, jawel, Journey, Don't Stop Believin'.
1: Prachtig in 80, met Robert Hooiveld.
0: Ja, ach, mensen, welkom. Het is bijna een klokje rond. Ik mag hem bijna de klok rondje van bijna 12 uur. Welkom op de 11e uur alweer van Prachtig in 80. Bedankt ook Martin van Galwin. Voor het afgelopen uur, Solid Six met de Prachtig in 80 editie. We hebben natuurlijk heel veel soul en disco. Ik kan ook zeggen, ik heb wel eigenlijk best wel mezelf ingehaald voor vandaag. Maar ja, want er zitten wel wat discoplaten zitten en misschien hier en daarin. Ik moet wel zeggen, heel veel pop. Ja, toch wel. Misschien wel wat rock, net zoals met Journey die je hoorde. Met Don't Stop Believin'. Hey, het stond in de tipparade. Ja, op de nummer 3, 4e week en de 5e en de 6e week. En toen was het wel pech. In Amerika heeft het op de 9e plek beëindigd toen de tijd in 1982. Maar ja, dat is toch een tijd geleden alweer, toch? Ja, dat is alweer meer dan 40 jaar geleden. Als je vanaf begin jaren 80 rekent, is het alweer 43 jaar terug. En dan was je dus ook rond de tijd dat je misschien ook een beetje ging dansen en een beetje verliefd was op de meiden van de Dolly Dots. Tenminste, als je man was toen de tijd. Heerlijk band, je hoort ze nu bij Prachtig in 80. Dolly Dots.

Ja, je hebt ook hele mooie 12 inch, zoals het ook wel heet. Maar ja, dit, dat doe ik even niet. Waarschijnlijk wel later vanavond, ongetwijfeld, bij Tom. Of misschien nog wel zometeen bij Jazz op Maandag of het Lange Festies. Goed, ja, 1980. Toen was Queen met Another One Bite the Dust. En daarvoor uit 1983. Bonnie Dutch met Love Me Just a Little Bit More. Totally Hooked on You. Dat was de volledige titel. Dat was dus uit mijn geboortejaar. Jawel, jawel, jawel. Hoe mooi is dat? Over 1980 gesproken. Ja, in september werd het 1980 het winkelcentrum Skagerhof geopend in Bornholm. En op 1 oktober werd het nieuwe raadhuis van de gemeente Haalmeer officieel voor geopend. Kun je zeggen, nou, na 40 jaar plus 43 jaar, ja, is dat raadhuis ook er niet meer. Dus zo snel is dat inderdaad wel gegaan. En ja, iets wat wel van die tijd was, met heel veel galm, we praten ze toen de tijd ook. November werd de illegale zender Robbie Bobby Show. Een praatzender van Robbie en Bobby uit de lucht gehaald door de RCD. De zender heeft bijna een jaar uitgezonden vanuit een boerderij in Vijfhuizen. Ja, hoe grappig is dat dan, hè? Nou ja, goed, het moest even een beetje extra galm erbij doen. Want dat was zo, toch wel van de galmtijd extra, toch wel, die tijd. Ja, en als je het hebt over die tijd, dan heb je het ook over de rockhelden uit Den Haag. Ja, ze zijn met pensioen. Eén man leeft er helaas niet meer. Wat een goed boek. Ik heb het ondertussen ook wel gelezen. The Golden Earring. Je bent de Lady Smiles. Hoe hier zo bij Prachtig in 80 op Meer Radio.

0: Is, ik krijg nu altijd een beetje kerstgevoel krijg erbij. Dat deze tussen die altijd op het eind van het jaar doet. Paul Young en Love of the Common People uit 1983. En daarvoor ook nog Golden Earring met When the Lady Smiles. Hey, het is de jaren 80 dus, ja.
1: Prachtig in 80. Ah. Extended remix.
0: Nou ja, blah, niet helemaal. Er is er wel een extended remix van. Hij heet I Will Die For You, maar die is heel erg lang. Die is 12 minuten lang. Ik denk, ja, ik pak toch maar de korte versie erbij. Ik pak ook even heel kort nieuws erbij uit 1983. In het VARA mediaprogramma Het Circuit staat op 7 oktober 1983 het De Flow Centraal. Gediscussieerd wordt onder meer over de wenselijkheid van een lokaal radiostation. En de studiogasten zijn De Flow-voorzitter Samuel De Leeuw en burgemeester Hans De Boer. Spreken we dus over 1983 dus al. Ja, en eind jaren 80 werd dus De Flow officieel in 1989 dus opgericht. En het heeft geduurd tot 2004, tot was uiteindelijk dus wel. Het overging dus in Vandaag de Dag meer radio. Dus ja, hey, als je dat bij elkaar gaat optellen, hè, dan zijn we dan zo bijna 40 jaar in de lucht hier zo in de meer. Halen meer radio met een Flow, met Halen maar meer on air. Ja, heerlijk toch inderdaad. Goed, ik ga nog even lekker plaatje draaien. Het begint een beetje onzin te raken inderdaad. Heb jij ook nog een goede herinnering aan ons van de jaren 80? Laat het even weten via studio@meerradio.nl of natuurlijk 023-455-900 met jouw herinnering van de jaren 80. Ben jij getrouwd? Heb jij iets gedaan? Heb je kinderen gekregen? Ben je naar het buitenland gegaan? Of een mooie andere anekdote? Laat het dus even weten via 023-455-900 via WhatsApp. En dit is dus ja, die korte versie van Prince.

0: Maar de titel raadt zich al. I will die for you. Prince in the Revolution. Goed, zometeen na het nieuws van 7:30. Tina Turner komt eraan. En the best.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gallade has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag. Tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
5: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
4: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. In 80 met Robert Hoijveld.

Ja, het is eigenlijk een ode aan Tina Turner. En The Best uit 1989 dus. Ja, hij is al overleden 2 jaar geleden op 23 mei. Maar ja, hij is nog wel still standing. Dit is Elton John.

0: dat was ook zo'n nummer inderdaad in de jaren 80. Koud even van de Feet Boys. Door Hardy Vermeegen. Ja, en
1: dan Prachtig in 80 met Robert Hooiveld.
0: Ja, jawel. Welkom. Het is even over 19:30. Mensen zitten naar binnen, ruim denk ik. Ja, ik heb nu even over The Romantics. What I Like About You. De Beatles lied stond 12 weken in de top 40 in 1980. 9 weken liefst top 40, 12e positie bedoel ik. Ja, heeft het redelijk goed gedaan. En dat ja, het was weer zo'n de A en B kantje. Maar als ik heel zeg tegen heel wat mensen, came dan first in line, dan hoor ik de meesten denken, hè, wat?
2: Ja.
0: Hè? Nee, dan kennen ze het vaak niet inderdaad. Leuk om even dat soort feitjes erbij te pakken. Ook komt het onder andere van het platenlabel Epic. Ja, wel, even onder andere ook Wham op heb gezeten. Nou, die heb je al vandaag al natuurlijk in Den Treuren voorbij horen komen. Dus die één treur is... Die hoor je bij mij in ieder geval niet. Zo simpel is dat, nee. Ik ga wel even een dansje doen. Even, wat doe je even mee? Dan moet je even je arm naar boven doen. Eentje boven. En de andere arm naar beneden. En dan doe je die dans als een Egyptenaar. Ja, dat was heel leuk toen met de tijd van MTV videoclips. Dit zijn de Bengals.

Ik vond het altijd een beetje een soort out-of-the-box nummer. Lay Your Love on Me van ABBA. Ja, als het een beetje over glimmer en glitter dan heeft. Ik denk al wel terug aan Elf bijvoorbeeld. Of de A-Team. Ja, dat is ook zo'n jaren 80 show. Ze hebben het ongetwijfeld al eerder over gehad, mijn collega's vandaag. Ja, en ik heb het dan over nog even ABBA. Dus met Lay Your Love on Me uit 1980. Ik ga even wat nieuwtjes daaruit pakken uit dat jaar, want er gebeurde veel in 1980. Nou, onder andere gebeurde het volgende in Hamermeer. En pak hem heel snel erbij. Premier Dries van Achten brengt in mei een kort bezoek aan Hamermeer. Tijdens die bezoek wordt de burgemeesterskamer in het nieuwe raadhuis voor het eerst officieel geopend. Ja, de burgemeesterskamer. Nu tegenwoordig open ze een pand en dan, dan schiet ze meteen allemaal sparkels de grond uit. Ja. En de ambulancedienst van Hamermeer krijgt in juni de beschikking over een nieuwe type ziekenwagen. Een Amerikaan. Ja, zo'n hele grote, een dikke Amerikaan die had zo'n ronkende diesel toen de tijd nog had. Ik kan het vandaag nog niet meer voorstellen. Ja, en er viel in juli 1980 zoveel regen dat het niet meer bij was te benen voor het rioolstelsel. Waarop dus werd gezegd dat er een nieuw rioolstelsel werd aangebracht hier zo in Hamermeer. Nou, dan moet je wel voor goede huis komen toch inderdaad. Oh, welkom bij Meer Radio Hamermeer. De hele dag dompen wij je onder in de jaren 80 muziek. Dan hoort deze er ook bij. Dat is de beste man met een goed hart, jawel. Dus Burkle Sharkley en A Good Heart bij Meer Radio Hamermeer.

0: zeggen dat Toto hier heeft meegedaan en dat zelfs Phil Collins achter de knoppen zat, ja, dan snap je wel waar de invloed er voorbij komt. Eric Clapton en a Forever Man. Ja, dat is hij. Nou, eigenlijk nog niet meer, want hij is ondertussen 80 jaar oud. Hij was eind april dit jaar. Was hij hier nog in de Ziggo Dome. De enige referentie bij Oor was het magazine van ja, breekbaar is in ieder geval een kwalificatie die niet van toepassing is op de muziek. Is op voor zijn leeftijd nog dik ogende Eric Clapton. De reizige Engelsman lijkt in goede conditie. Nou, daarmee wil ik hem mooi afsluiten. Toch voor dit halve uur zelfs helemaal. We zijn er even doorheen. Zometeen na het nieuws. Weer meer lekker de jaren 80 muziek.
1: 80 in 80 op meer radio. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
3: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
2: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
4: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
2: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Ja, ik moet zeggen, ik heb het allemaal ook thuis heerlijk.
1: 80 in 80 met Robert Hooiveld.
0: En dat is inderdaad heen, luister. Welkom. Uur nummer 12, jawel, zijn wij onderweg met prachtig in 80 op Meer Radio op deze tweede Pinksterdag. Ik wil heel wat anders zeggen, nou goed, maakt niet uit. Hey, welkom, het was 4 juni 1984. Ja, het is Heartland Rock in de puurste vorm. Toen de tijd was hij dus op dat moment 36 jaar oud toen deze plaat dus uitkwam. Ja, 35. Deze beste man is nu ondertussen al dus 76 jaar oud. En dat geldde ook net voor het nieuws van 8 uur. Hoorde je al Eric Clapton inderdaad met The Forever Man. Hij is nog fit. Hij is nog piek. Een vriend van mij die zei, wat een gitaar virtuoos. Nou ja, dat kun je ook wel van Bruce Springsteen, kun je dat ook wel zeggen. Hij is wat meer in de blues country, beetje meer beland vandaag de dag. Maar nog steeds heel erg lekker naar te luisteren, toch inderdaad. Ach, mooi. De muziek die blijft levendig, ook vandaag dus op deze tweede Pinksterdag. Het is prachtig, prachtig, meer radio aan en meer. Het is even over achter. Neem je mee tot aan 9 uur met alle muziek uit de jaren 80. Deze man, ja, die is ook kwetsbaar. Hij treedt niet meer op. Op zijn gezond laat het niet meer toe, helaas. Maar ja, het is ook zover. Hij is in ieder geval nog in Nederland geweest vorig jaar. Ik heb het over Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

alles. Ja, was dat alles. Doe maar natuurlijk. Bij meer radio aan, meer met Prachtig in 80. Ja, Henny Vrienden, niet meer onder ons. Wat een heerlijke band. Het was populair, inderdaad. Net als deze. Als je dit hoort, dan zing je mee met z'n allen. Want we moesten toch even inhuren, toch?

The A-Team, Navi en Roenert is zich nog. Hannibal. Ja. En eigenlijk, ja, ze schoten wel in de rond, maar niemand raakte gewond. Ja, het was een typische jaren 80 serie, toch? Ik heb het in ieder geval veel gekeken in de herhaling, in ieder geval. Voor mij dan. Ik was nog te jong dat het tot origineel uitkwam. Hey, tot zover. Ik heb nog wel even een beetje spannend nieuws. Ja, want in de jaren 80, 1982, want ik refereer even terug naar de vorige plaat. Het was met... Doe maar het op dezelfde moment waren de bewoners van het woonplaatsbuurtgemeenschap De Hoek geïrriteerd door het optreden van wethouder De Vrij van ruimtelijke ordening. Want ze willen niet dat De Hoek een industriegebied wordt en zij vrezen een overlast en lawaai door verkeersaanbod wat extra veel wordt dan normaal. De gemeente heeft een artikel 8 procedure die meepraten van bewoners betreft stopgezet en een artikel 19 procedure gestart in verband met een vestigingsvergunning. Ja, dus zijn het eigenlijk wel een paar jaar later. Zijn het nu, kan ik wel met zekerheid stellen, dat dat nu een volledig industriegebied is geworden. En omringd door hotels in datzelfde gebied. En een restaurant, de Gouden Boog. Zover is het dan bij De Hoek, hier zo in Hoofddorp verderop, uiteindelijk maar weer geworden. Welkom bij Prachtige 80. Het was ook de muziek. Samen verbond met elkaar. Ja, ook inderdaad in 1985 was er ook dus dat heerlijke We Are The World, inderdaad. Waar werd geld binnengehaald voor AIDS, hè, voor in Afrika. Aretha Franklin, die sloeg ook de handen samen, wel wat later, eind jaren 80. Dit is met George Michael, Aretha Franklin. And I Know You Were Waiting For Me bij Meer Radio. Haal me meer.

Rafaela Carrera. Jawel. En Pedro. Nou, van een paar jaar geleden was dit nummer ook eigenlijk ook uitgebracht. Ja, en het mooie van dus, dit nummer, heel veel jongeren zullen dit nummer dus kennen ondertussen. Met mooi die raccoon, die er zo op dat scherm heen en weer gaat. Ja, en een flinke housebeat. Ja, ik ga nu niet draaien, want het valt echt totaal uit de toon. Maar goed, wat weer allemaal. Hey, zometeen voor je onderweg Bon Jovi naar het nieuws met You Give a Love a Bad Name. Maar nu eerst ABC and All of My Heart.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
8: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
7: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
9: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
7: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week

0: later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Nou, dat is het slecht. Oei. Ja, 1986 alweer. Dus You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. Ja, verwarren het niet inderdaad met Bruce Springsteen. Dan heb je toch met Bon John heb je toch een partij ruzie. Ben je echt u tegen gezegd. Hey, op 1 augustus neemt de directeur van de Rijksmiddelbare Land- en Tuinbouwschool Aalsmeer, hoofddorp ingenieur Epp Beestra, gebruik van zijn FUT-regeling. Ja, hij ging met pensioen. Bij zijn afscheid wordt hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. En in Bennekom overlijdt op 2 augustus de oud-burgemeester van de Willigen op 79-jarige leeftijd. En in datzelfde jaar van 1986 werd in augustus de eerste paal geslagen voor Welgelegen Noord in Nieuw-Vennep, het industrieterrein. Ja, en als laatste, de enkele bewoners van Lissebroek stuurden in november 1986 een boze brief naar wethouder Auer, omdat hij de plaatsing van de verkeerslichten bij de Lissebrug heeft uitgesteld tot medio 1987. Ja, en als je dan toch hebt over bijzonderheden, het was de 40ste president, Ronald Reagan, die dus de president was, die diende van 1981 tot 89. Ja, een paar feitjes die je zo wel kan meenemen. Bij een hele decade was hij de president. Hey, dit is Mr. Mister met Broken Winds bij Prachtig in 80.

van die grensgevallen wel eens toen eind jaren 80. Dit was uit 89. Eind 89 kwam het uit. Ja, ken je het nog? De Burger Shop. En Miles en Black Velvet, die kwam toen uit. Uiteindelijk toen in de jaren 90, in de 14e week tot de 27e week, stond het lange tijd in de top 40. Maar ja, uiteindelijk werd het dus wel een hit daardoor. Maar ja, dat was ook de tijd wat de overgang was van vinylplaten naar cd. Maar ja, vandaag de dag omarmt iedereen dat. En deze komt toen uit op een mooie 7-inch singeltje. De Police is dit, met Don't Stand So Close To Me bij Mir Radio.

Inderdaad, het afvoelt dat alsof iemand dicht in de trein, metro of bus tegen je aan staat. Zeg je, don't stand so close to me. Ja, de police hoor je hier zo meer radio aan, meer bij Prachtig in 80. Ja, het is een beetje ten einde met de pop, een beetje met rock ook wel, liedjes. En zometeen, dan is Bram Schouteren met jazz op maandag natuurlijk. Maar dan in de speciale editie voor Prachtig in 80 en... is natuurlijk onze good old Tom Verdranen ook in de jaren 80 helemaal gedompeld. Die hoor je zo meteen tussen 10 en 12 afsluitend van deze dag. En neemt hij mee met een heerlijke, even lekkere afsluiting van je dag. Ik zeg, wil je alles terugluisteren van vandaag? Dat kan. Ga naar nou even meerradio.nl. Klik je op uitzending gemist. Ja, mooie uitzendingen, toch? Ja, moet ik wel zeggen. Ik ben er heel blij mee. Goed, de police kwam uit 1980. En deze van Toto kwam uit 1982. Tot... met elkaar past. Ja, weet niet. Misschien nog inspiratie in ieder geval met elkaar. Prachtig om mee af te sluiten voor mijn editie voor dit jaar van 2026. Toto in Africa. Zeg, tot snel weer. Tot donderdag.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Prachtig indachtig met Bram Schouten.
6: 1, 2, 3, 4.
1: Meer Radio Jazz op maandag.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Meer Radio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond.
2: En welkom bij Jazz op maandag.
1: Ja, ook wij doen mee in Prachtig in 80. Met Jazz op maandag alleen maar opname uit de jaren 80. Of composities uit die periode. We begonnen met een opname uit 1980. Dat tegelijkertijd ook de Jazz op maandag signature song is. Sweet Georgia Brown. En vanavond hoort u de Franse gypsy-gitarist Raphaël Faïs. We gaan door met Australische zanger en multi-instrumentalist Billy Fields. Van zijn album Bad Habits, het titelnummer Bad Habits.

Een leeftijdgenoot van mij en ze komt van oorsprong uit Amstelveen. En ze kreeg nationale bekendheid in 1981 na een optreden in Sonje op maandag. In 2017 won zij de Meertjesprijs. U hoorde een van haar eerste hits. Dit was Mathilde Santing met Behind the Painted Smile. Een vuurwapenongeluk zorgde dat Dr. John geen gitaar meer kon spelen. En na een poosje bas gespeeld te hebben met de piano zijn instrument samen met zijn stem. Uit 1984 stamt deze opname van Blue Monk.

0: You know, you'd look pretty good hanging from my ceiling in chains.
1: Well, how about a whipping back to my place?
0: Whipping? Well, I'm pretty tied up at the moment.
1: That's just how I like it.
0: You know, I never thought you'd be into that.
1: You never can tell.
0: No, that's
2: Een van de bands die opkwamen in de jaren 80. In Nederland door een optreden in de show 1 van de 8 van Mies Bouwman. Ze zijn altijd erg populair gebleven in Nederland trouwens, hoor, de hele jaren 80. Van een debuut-LP hoorde u SM. Nog zo'n overbekend jaren 80 geluid. De Franse zangeres Victor Laszlo. Vooral bekend in België en Nederland. En van haar debuutalbum She uit 1985 gaat u nu luisteren naar Pleurer des Rivières.

Van zijn album Pontiac uit 1987 was het Lyle Lovett met She's No Lady. De volgende artiest kreeg in 2010 de Meer Jazz Prijs. Een prijs die hij ontzettend waardeerde. En ondanks dat hij toen al erg ziek was, kwam hij toch zelf ophalen. Hij overleed zijn 2 maanden later. Ik heb het over Willem Breuker. Vooral bekend van zijn theatrale jazz. U gaat nu luisteren naar Song of Mendeley uit 1984.

0: Radio Jazz op maandag. Agenda.
1: Op donderdagavond 28 mei is het café Ruimzicht Leimuiderdijk 377. Op de grens van Burgerveen en Leimuiderbrug weer een jazzsessie. Deze keer staat die sessie onder leiding van saxofonist Henk Vincenten. Henk begint om 8:30 met eerst zelf een set. En vanaf ongeveer 9:30 is het de bedoeling dat er een jamsessie start. Deelname en toegang zijn geheel gratis. Op zondagmiddag 31 mei is er weer een meerjazzcafé. Deze middag vindt het plaats in Fort Knox, hoofdweg 739 in Hoofddorp. U weet wel, in het fort van Hoofddorp bij de molen. Die middag treedt erop de Jazz All-Stars met het programma A Journey to the Swing Era. Hun optreden begint om 2:30 en het duurt er ongeveer 5 uur. Toegang is geheel gratis.

0: Blackbird? Nee.
1: Uit 1984 hoor u Bobby McFerrin met dat bekende Beatles-nummer Blackbird. Daarvoor Thierry Weidenbos met Dame uit Suriname, dat haar eerste hit was in 1983. Ook uit 1983 komt die grote Michael Jackson-hit Billie Jean. Vanavond gaat u hem horen in de uitvoering van de Duitse vrouw contrabas. Een dame die, zoals u al bevroedde waarschijnlijk, fantastisch contrabas speelt.

Als je populaire jazz uit de jaren 80 zegt, dan denkt iedereen direct aan saxofonist Kenny G. Vaak wordt het een beetje afgedaan als muzikaal behang of liftmuziek, want helaas, daar hoorde je hem veel hoor. Toch maakt hij mooie muziek met zo'n typisch jaren 80 geluid. U hoorde Songbird uit 1986. Bassist Marcus Miller nu met Nadine.

De Poolse Besha was dat met Promises van het album Time and Tide uit 1988. Een album dat in 1989 de platinumstatus behaalde. Haar carrière rees tot grote hoogte toen ze midden jaren 80 de stem werd van de band Matt Bianco. En als we het dan toch over Matt Bianco hebben, dan kan ik u alvast vertellen dat we straks met Matt Bianco eindigen met een nummer van hun debuutalbum Who Side You're On. Dat ik zowel op vinyl, maar ook als cd heb. Het was namelijk een van de eerste popalbums die op cd uitgebracht werd. En zo zijn we dan aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag, die net als veel andere meer radioprogramma's in het teken stond van de muziek uit de jaren 80. Prachtig in 80. Techniek en regie Ton Verdranen. Samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl en dan de tab uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meer Radio nog verder met haar programmeren tot aan middernacht. U kunt er luisteren naar Nice and Slow, prettige muziek om een hectische dag af te sluiten. En ook dit programma brengt muziek uit de jaren 80, natuurlijk. Het laatste nummer van vanavond is van de band Matt Bianco. Een instrumentaal nummer van hun album Who Side You're On uit 1984. Matt's Mood, deel 1. Volgende week weer meer jazz in Jazz op Maandag. Tot dan. Same time, same place, same jazz.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: John in 1989 met Sacrifice.
1: Prachtig in 80 met Ton van Dranen.
0: Na Bram Schouten met Jazz op Maandag met allemaal muziek uit de jaren 80. Is dit Nice and Slow met muziek uit de jaren 80?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Net zoals om half 11 bijvoorbeeld. 2 van 1. Twee platen uit 1980. Die gemaakt werden door Boudewijn de Groot. We hadden net Elton John in 1989. En in dat jaar is het gedeputeerde Staten van mening dat Van Evengoedertlaan in Hoofddorp verdubbeld mag worden. En van eind jaren 80 gaan naar begin jaren 80. 1980, dit is Rob de Nijs. Met Zonder Jou. En zometeen hoor je ook Ja, Moet Be There van James Ingram.

Ja, maar wie daar? God is met ons door James Ingram met hulp van Michael McDonald. We gaan naar 1980. In mei 1980 brengt premier Dries van Agt een kort bezoek aan Haarlemmermeer. En tijdens dit bezoek wordt de burgemeesterskamer in het nieuwe raadhuis in Hoogdorp officieel in gebruik genomen. En in 1980 was dit een hit voor de Dirt Band. Met hulp van Linda Ronstedt. Dit is American Dream.

0: 1981. Albert Westen, Don't Say You Leave This Summer.
1: Prachtig in 80, op meer radio.
0: En we gaan naar 1987. Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het ANC wordt in Nieuw-Vennep in juni 1987 een anti-apartheidsfestival gehouden. En toen was dit een hit voor Simon Climie en Rob Fisher. Hun allereerste. Dit is Love Changes Everything, dus uit 87.

Deze kwam uit 1982. Hot Chocolate met It Started With A Kiss. En op 14 mei 1982 wordt begonnen met nieuwbouwen in Weteringbrug. En deze hoor je tot het NOS-journaal van 10:30. Dit is dan 1982. Een van de vele hits van de Dolly Dolly.

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Prachtig in 80. Met Nice and Slow. Met Tom van Dranen.

0: Nice and Slow. Met prachtig in 80 de laatste twee uur. En dit was Somewhere Down the Crazy River. Robbie Robertson en Maria McKee.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En ook in deze Prachtig in 80 een 2 van 1. Een 2 van 1 van Boudewijn de Groot uit 1980. Een tip van de sluier en kindertijd.

uit Italië. Zucchero von Acciari. Hij begon zijn carrière in 1989 met deze eerste hit, dat was Diamante. En van 1989 gaan we naar 1980. In oktober van dit jaar wordt het nieuwe raadhuis in Hoofddorp officieel geopend. En toen was dit een grote hit in Frankrijk. Versailles door White Sox.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Vara. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer indachtig met Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: gingen terug naar 1987 met Black and Wonderful Life.
1: Prachtig in 80 met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow met Prachtig in 80. Dit is het laatste uur van vanavond.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Met om 11:30 een speciale plaat voor Gerda. Nee, niet Susanne Freek, maar een andere. En daarna een 2 van 1. En die is voor Cock Robin uit de jaren 80. Colin Funcom met Black, oftewel Black met Wonderful Life. Die kwam uit 1987. En in dat jaar is januari een strenge wintermaand. Het gasbedrijf komt honderd tekort om alle benodigde werkzaamheden uit te voeren. En dit is Benny Nijman, 2 jaar eerder, 1985. Dit is Benny Nijman met Zolang je bij me bent.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

verrassende samenwerking tussen Dennis Ian en George Moroder in 1980 met Fly Too High. En van 1980 gaan we naar 1981. De Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1981 leveren in Haarlemmermeer verlies op voor de Partij van de Arbeid en CDA. Winst is er voor Klein Links, D66 en de VVD. En toen was dit een hele grote hit voor Diana Ross en Lionel Richie. Uit de film, dit is Endless Love. My

Yes, I'm Ready door Terry Rosario en Casey van Casey and the Sunshine Band, die de plaat produceerde in 1980. We gaan nu naar 1982 met Avalon van Roxy Music. En voor het NOS Journaal van 12, een nummer 1983. Uit de musical Cats, gezongen door Barbra Streisand. Dat is Memory.

Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk...

0: Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Prachtig in 80 met Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: uit Van Dam. Maribel, oftewel Marietje Kwakman. Ze deed in 1984 van Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met dit Ik hou van jou. En schatje Gerda, lief, ik hou heel veel van jou, hè, dat weet je.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En Cock Robin is ook een favoriete band van je. En daarom een 2 van 1 van Cock Robin. Thought You Were On My Side. En uw allergrootste hit, het is The Promise You Made. Cock Robin in de 2 van 1 in prachtig in 80 op Meer Radio.

Lass mich dein Pirat sein, 1984, door de Duitse Nena. Als Duitse klassieker gedraaid natuurlijk. En in mei 84 bestaat de stichting Krukjes 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt er een symposium gehouden met als onderwerpen polderwezen en stormkracht. En vanuit 84 gaan we een jaar verder. 1985. De KLM bestelt in mei 10 Fokker 100 toestellen. Een investering van 700 miljoen gulden. En toen was dit een succes voor de Dire Straits. Why Worry? Later nog een grote top 40 hit voor Nana Mouskouri.

1985, The Dire Straits en Why Worry. En tot zover prachtig in 80 op deze tweede Pinksterdag hier op Meer Radio. Die begon om 8 uur vanmorgen met Ruud Kroes. Daarna Dalane van Steenveld, Wim Brik, Maurice van Dam, Anja van der Tang, Martin van Golen, Robert Hooiveld, Bram Schouten en Ton Verdranen. En ik heb er nog eentje voor je, tot het NOS-journaal van 12 uur uit 1986. Dit is Spandau Ballet met Through the Barricades. Goedenacht en wel te rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Koning en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.